0: ontvangen via DAB+ en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij neervormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
5: Oh,
4: is
5: DJ D-Dub.
6: Calling all believers.
7: MC Nice.
6: If you're a believer, I need you to get up and move.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan.

0: voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What did he do?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
4: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als

0: noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
3: Weekend Show. God Radio staat aan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich

0: Geert wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: Oh, oh.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: speciale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik denk dat vandaag een hele bijzondere dag is, want dit is namelijk de laatste les van fase 1 van de serie One Basics. We hebben dan inmiddels 32 lessen behandeld om het fundament te leggen. En dan gaan we beginnen met fase 2, wat ook 32 lessen zullen zijn. En ik hoop echt dat je erdoor bemoedigd bent, opgebouwd bent, gezegend bent. Dat je nieuwe dingen hebt mogen ontdekken, dat je nieuwe handvatten hebt gekregen, dingen beter bent begrijpen, meer inzicht hebt gekregen. Dat heeft geleid tot bekering of tot dopen of tot dat je de doop en Heilige Geest hebt ontvangen. Of dat je bent gaan wandelen in genezing of dat je op de juiste manier met je financiën om bent gegaan. Wat het ook is, maar dat je er iets aan hebt gehad. En als je iets hebt gehad aan de studies, als je iets hebt gehad aan deze lessen, weet je, wil je me dan een plezier doen? Kun je onze getuigenis schrijven? Gewoon via de website. Van joh, weet je, de serie One Basics heeft dit met mij gedaan. Of de serie One Basics heeft dat met mij gedaan. Of weet je, dit is er gebeurd na die les. Of dit is er gebeurd na die les. Of ga zo maar door. Als jij een getuigenis hebt of een bemoediging hebt of wat dan ook. Want dat zegent ons ook weer. Kijk, wij hoeven van mensen geen schouderklopjes te krijgen. We hoeven van mensen ook geen bevestiging te krijgen. Die krijgen we gewoon van de Heer. Maar het is wel leuk om af en toe even te horen van oh man, die les heeft me zo gezegend. Of dit heeft zoveel met mij gedaan. En dan weet je toch wel gewoon van dat is wel de reden waarom ik het doe. He, dus ja, daar zou je me mee zegenen. Daar kun je me mee helpen om gewoon je getuigenissen te delen. En daar kunnen we ook andere mensen weer mee zegenen. Om te laten zien dat de God die we dienen een levende God is en een goede God is. Amen. Mocht je ook naar aanleiding van deze lessen zoiets hebben van joh, weet je, dit is zo geweldig, dit moeten meer mensen weten. Nou ja, deel het vooral natuurlijk. Maar daarnaast, weet je, kun je ook zelf deze lessen gaan geven. Als je de serie hebt gedaan. Als je les fase 1 hebt gedaan, kun je fase 1 gaan geven. En als je fase 2 hebt gedaan, kun je fase 2 gaan geven. De mensen krijgen ook gewoon een diploma, een oorkonde. En dat is allemaal helemaal officieel en zo. Maar dan kun je dus gewoon een groepje gaan vormen thuis. Zeg maar, als je daar meer over wil weten, moet je even naar de website gaan. Even contact opnemen. Je kunt even kijken op onebasics.com. Daar staat alles over de One Basics. En dan kun je ook gewoon even contact maken met de juiste mensen die je dan verder kunnen helpen om je op weg te helpen om dan eventueel zo'n groepje te starten. Je kunt de Bijbelstudiegidsen ook gratis krijgen en gewoon zelf zo'n groepje starten zonder onze inmenging. Dat mag ook, zolang die lessen maar gegeven worden. Amen. Dus dat is wat we willen. Alright, now without further ado gaan we dus naar de laatste les van deze serie. Les 32, profeten en profetie. En voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk zoals altijd eerst even onze Vader bedanken. Vader, dank u wel weer voor wie u bent, voor uw liefde, genade, voor uw woord en waarheid. En dank u wel dat u ons alles gegeven heeft in Christus Jezus. En dat we dat mogen gaan leren ontdekken en dat we dat mogen gaan leren uitwandelen. Ondertussen zijn we goed genoeg, houdt u van ons en zijn we uw geliefde kinderen. En wat een heerlijke zegen, wat een heerlijke wetenschap is dat. We houden zoveel van u, Vader, en willen u eren, loven en prijzen voor wie u bent. En dank u wel voor uw Heilige Geest. En Heilige Geest, dank u wel dat u de woorden bekrachtigd die ik vandaag zal spreken in de harten van de mensen die het horen. U bent een goede God. En we loven en prijzen uw naam in Jezus' naam. Amen. Alright. Nou, we gaan het dus hebben over profeten en profetie. Nou, ik had in de vorige les natuurlijk al gehad over de vijfvoudige bediening. En profeet is één van de gaven van die vijfvoudige bediening, welke het lichaam van Christus hoort te dienen en toe te rusten. En ik dacht, laten we eens beginnen met kijken naar wat een profeet is. En wat is nou een profeet? Nou, een profeet, dat is iemand die namens God spreekt. En in het Oude Testament kun je veel lezen over hoe een profeet zeg maar de wil van God bekend maakte aan de mensen. En hoe hij hen terugriep tot God. Dus hij sprak namens God tot de mensen. En de reden was omdat niemand op dat moment met God kon spreken. Dat was altijd door middelaars. En middelaars sprak altijd tussen God en de mens. Hij middelde tussen God en de mens. Daar kom ik straks nog wel even op. Maar die profeet, die riep mensen terug tot God. Maakte de wil van God bekend aan hen in het Oude Testament. En ook kondigde hij het oordeel aan vanwege de slechte dingen die de mensen deden. En hij riep hen dan altijd op tot bekering. En dat kun je bijvoorbeeld lezen bij de profeet Jeremia. In Jeremia 18 vers 11 staat... Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda... Dit is God die spreekt tegen Jeremia. Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem... Zo zegt de Heere. Zie, ik bereid onheil tegen u en bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg... en maak uw wegen en uw daden goed. Je kunt ook zien bij de profeet Ezechiël. In Ezechiël 18 vers 30 staat geschreven... Daarom zal ik u berechten, huis van Israël. Ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee je overtreden hebt van u af. En maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Nou... De profeet die riep het volk dus steeds weer op om zich te bekeren van hun slechte wegen. Zodat zij weer onder het verbond met God zouden wandelen en hij hen kon zegenen. En dat is gewoon natuurlijk geweldig. Want wat je daarin kunt zien is dat Gods hart altijd is geweest. Dat wij hem gingen geloven en dat wij hem gingen gehoorzamen. Zodat hij kon gaan doen wat hij eigenlijk al vanaf het begin van de hele schepping wil doen. En dat is onze vader zijn en ons zeer rijkelijk zegenen. Bekeer je, weet je, keer terug. Weet je, werp al je overtredingen van je af. Weet je, doe al je ongerechtigheden weg. Weet je, kom thuis. Weet je, bekeer je en leef. Maak jezelf een nieuw hart, een nieuwe geest. Weet je, gewoon alleen maar liefde, liefde, liefde. God roept zijn kinderen gewoon. Nou, je kunt ook lezen dat de profeten die onder het oude verbond werden geroepen... door God een bepaalde tijd in de toekomst deden voorzeggen. Zo voorzegden zij bijvoorbeeld door de eeuwen heen de komst van de Messias. En dat is een hele belangrijke, omdat... we dat kunnen gebruiken om aan te tonen dat Christus de Messias is... kunnen we dat vandaag gebruiken. Het is opgeschreven voor ons. Nou, de meeste profetieën over de Messias kwamen overigens... bij de profeet Jesaja vandaan. En een van de belangrijkste profetieën die we daarin kunnen kennen... of de meest bekende profetie zou ik eigenlijk moeten zeggen... die vandaag zelfs nog door de Joden wordt vermeden... omdat het gewoon onmiskenbaar koning Jezus beschrijft... die pas 630 jaar later werd geboren en deze hele profetie... vervulde als het ware. Of om en nabij de 600 zoveel jaar in ieder geval. Dat kunnen we lezen in Jesaja 53. Laten we die er gewoon eens even bij pakken. Omdat het gewoon onmiskenbaar... Dat is gewoon zo'n krachtige profetie... die onmiskenbaar aantoont nu, vandaag de dag als je terugkijkt... dat dit gaat over onze Messias. Dat het gaat over koning Jezus, over de verlosser die komen zou. Dus ik pak heel eventjes Jesaja 53 erbij. Ja, het is gewoon fantastisch wat daar staat. Is gewoon loopzuiver en zo scherp. Ik ga hem even lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Oké, want hij gaat nog veel verder en nog veel verder. Ik bedoel, als je hem helemaal zou lezen... dan zou je gewoon alles ontdekken wat daar gaande zeg maar in staat. Even kijken hoor. Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Als ik daar blijf hangen, kan ik daar alleen al over prediken. Maar dat is niet de bedoeling. Dit gaat gewoon even over de profetie die hier gegeven wordt. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond... en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Poef. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Oh, jongen, als ik alleen deze teksten lees... dan gebeurt er van alles in mijn spirit gewoon. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dat kunnen we niet bevatten dit jongens. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtiger zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Man, wat staat hier ongelooflijk veel in. En het is gewoon echt, echt bizar. Het gaat gewoon helemaal door, weet je. Kijk, dit hoofdstuk 53 heeft 12 versen, maar je kunt al lezen vanaf hoofdstuk 52, waarin vanaf vers 13 begonnen wordt over de knecht van de Heer, die de zonde gedragen heeft. En gewoon, het is gewoon, Jesaja is gewoon prachtig, gewoon een mini-bijbel. Ook 66 hoofdstukken, halleluja. Maar, lieve mensen, alles wat hier geschreven staat, alles wat hier geprofeteerd is door de profeet Jesaja, is volbracht zoals het is voorzegd door koning Jezus. Koning Jezus, Yeshua HaMashiach, heeft dit volbracht en heeft dit gedaan. Jezus die vervulde in totaal maar liefst 128 profetieën uit het Oude Testament. Nou, ik kan je vertellen, de kans dat maar één profetie uit de schriften door een mens zou worden vervuld is al heel erg klein. Laat staan 128 en dan achter elkaar in 3 jaar tijd. En de voor en daarna. Het is gewoon zelfs zijn geboorte, alles. Die hebt hij allemaal vervuld. Hij is gewoon, ja, come on man. Het is gewoon onmiskenbaar. Het is onmiskenbaar door de profetieën die gegeven zijn aangaande Christus, dat hij de koning en de Messias is. Halleluja. Amen. Dus maar hier zie je dus gewoon wat er voorzegd was en wat een profetie dan uiteindelijk tot stand kan brengen. En wat daar ook, zeg maar, mee vervuld is uiteindelijk. Dat we kunnen zien van, nou, dit is echt van de Heer, weet je, dit is echt van God. Maar goed, de kenmerken van profetie in het Oude Testament, naast de profetie over Jezus, waren wel vooral profetieën van waarschuwingen en aankondigingen van gebeurtenissen, zoals oordeel, zoals straf, zoals oproep tot bekering. En er werd dan ook richting gegeven aan het volk en ga zo maar door. Nou, de mensen konden zich onder het Oude Verbond niet zomaar rechtstreeks tot God wenden. He, dat benoemde ik net ook altijd ook al even. Maar het ging altijd via een middelaar. Het ging altijd via een middelaar. He, via een profeet. He, de reden was dat de mensen gewoon niet in staat waren om in de aanwezigheid van God te komen. Vanwege hun zonde natuur. He, dus dat was scheiding tussen God en de mens. Dat wilde God niet. Daar kan ik ook heel veel over spreken. Maar hij bleef wel bij ze. In een pilaar van vuur. He, in een wolk overdag. Een pilaar van vuur bij nacht. Hij bleef in de ark van het verbond. In de heilige der heiligen. In de tabernakel. Weet je, hij bleef wel bij de mensen. Maar niet iedereen kon daar komen. En er waren speciaal mensen voor aangewezen. Met allemaal instructies en alles en zo. En ze moeten met bloed komen. En dit en dat. En allemaal verordeningen en bepalingen. En wetten en regels. En ga zo maar door. Want niemand kon gewoon rechtstreeks zich tot God wenden. En met hem praten. Vanwege die zonde natuur. En nu in Christus Jezus is dat natuurlijk een heel ander verhaal geworden. Maar toen was dat niet zo. En dus, het Joodse volk, de Israëlieten, die wisten dat. In 1 Samuel 7, vers 8 kunnen we bijvoorbeeld lezen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel was een profeet. Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God. Opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Nou, we hadden ook gewoon zelf tegen God kunnen zeggen van, Heere God, laat toch niet na om ons te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar nee, ze deden dat altijd via een middelaar. Het ging altijd via een profeet of een middelaar. Nou, de profeet in het Oude Testament werd daarom dus ook wel eens vaak de mond van God genoemd, omdat hij namens God, specifiek namens God, tot het volk sprak. Maar er zijn ook ongelooflijk veel valse profeten. En opnieuw, ik zeg niks om te oordelen op dat soort dingen, maar ik haal gewoon even feiten aan, want het is gewoon zoals het is. En de Bijbel is er ook gewoon heel erg duidelijk over. Die valse profeten die beweren namens God te spreken, maar ze spreken gewoon ten behoeve van hun eigen agenda of die van hun organisatie. En ik bedoel, ze zijn de hele dag over iedereen maar aan het profiteren. En ze profiteren van alles, weet je. En ja, of ze spreken vanuit hun ziel, of ze spreken vanuit hun vlees, of het is een geest van waarzeggerij, of het is winstbejag. Weet je, en zit er gewoon helemaal niets van God bij. Weet je, dat was in het Oude Testament was dat al zo. Onder het Oude Verbond was het al zo. Maar in de moderne kerk vandaag is dat ook gewoon zo. Gebeurt dat ook? Er gebeurt gewoon heel veel dat er gewoon heel veel mensen zichzelf profeet noemen en gewoon niet die zalving hebben gekregen of die gave hebben gekregen als profeet. Weet je, er zijn landen waarin mensen gewoon, ja, ze weten je pincode, ze weten je e-mail, ze weten je telefoonnummer. Ja, waarom zou een profeet mijn e-mail, pincode en telefoonnummer moeten weten? Wat bewijst dan dat hij een profeet is? Dat is meer een geest van waarzeggerij. Ja, komt uit een hele andere bron. Weet je, dus ik zou niet zomaar helemaal onder de indruk raken van iemand die bij wijze van spreken zeg maar mijn e-mail leest, om het maar zo te zeggen. Dat zegt mij helemaal niks. Een profeet die komt met het woord van God, die komt in waarheid en het klikt en bevestigt in mijn hart en gaat zomaar door. En zo niet, dan schuif ik het gelijk aan de kant. Hoef over mij niet te profiteren. Ja, ik profiteer dit. Jij hoeft over mij niet te profiteren. Maar moet je kijken wat God erover zegt, want het is best wel serieus. In Jeremia 14, vers 14 tot en met 15, daar staat: de Heere zei tegen mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Wauw, dat zijn rake woorden, jongens. Dat is geen geintje hier zo. God weet het precies. Ik ga het gewoon nog een keer lezen. Het is gewoon zo powerful wat hier staat. Die profeten profeteren vals in mijn naam. Er zijn mensen die zichzelf profeet noemen en vals profeteren in de naam van God. Om maar erkenning en herkenning te krijgen en wat dan ook. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb ze geen opdracht gegeven en ik heb niet tot ze gesproken. Come on man, dit is echt serious. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Het is gewoon vanuit hun vlees, vanuit hun ziel. Daarom, zo zegt de Heere over de profeten die profeteren in mijn naam, hoewel ik hen niet heb gezonden en zij toch zeggen, dit was in dit geval wat er gezegd werd, maar het kunnen dus een legio en andere voorbeelden en onderwerp zijn. En zij toch zeggen, er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. Man, dat is geen geintje. Dat is geen geintje. Weet je, als jij oordeel en strafgericht en dat soort dingen allemaal profeteert over iemand, en wees dan maar helemaal 100% zeker dat het van de Heere was, want komt het terug in je eigen gezicht. Maar goed, we moeten dus waakzaam zijn als we zeggen te spreken namens God. En wanneer mensen profeteren over ons, moeten wij dat ook altijd toetsen aan het woord van God. Dat is echt een advies wat ik je mee wil geven. Neem niet elke profetie aan. Neem niet elk woord aan. Toets het aan het woord van God. Kijk van, hey, weet je, en klikt het in jouw hart? Weet je, zit er iets van herkenning in? Want God spreekt namelijk ook gewoon tegen jou. Niet alleen tegen de profeet. We hebben geen profeet meer nodig dat God alleen nog maar namens een profeet kan spreken. Nu is het gewoon een heel ander verhaal. Ja, dus hij kan nu tot al zijn kinderen spreken. Weet je, neem gewoon niet alles klakkeloos aan. En dan met name die negatieve profetieën, die oordeel, straf of dat soort zaken verkondigen. Want daar kun je gewoon grote vraagtekens bij zetten. Jezus heeft namelijk alles volbracht. Hij heeft alles gedragen door zijn dood en zijn opstanding. En daarom zijn we nu een nieuwe mens geworden. En wij zijn een nieuwe schepping geworden. En wij zijn een tempel geworden van de Heilige Geest. En hij kan nu spreken door al zijn kinderen. God kan nu tot al zijn kinderen spreken. En al zijn kinderen kunnen tot God spreken. Dus we hebben geen profeet meer nodig die dan namens God met mij praat, omdat ik niet zelf met God kan praten, of dat God niet zelf tegen mij kan praten. Een profeet kan ons wel richting geven, kan ons bemoedigen. Een profeet kan ons vermanen in de liefde. Ik kom zo meteen wel op dat woordje vermanen. Maar weet je, toets het gewoon aan het woord van God. Neem niet alles klakkeloos aan. Ga niet je hele leven bouwen op een profetie die je hebt gekregen. Weet je, als het van de Heer is, komt het gewoon tot stand. Weet je, en ga het niet proberen om je eigen profetie te gaan vervullen ook. Als mensen je een profetie geven, je gaat naar Afrika, dit, dat, zo. En dat je dan zelf gaat proberen om die profetie te vervullen. Nee, weet je, doe dat gewoon niet. Ontvang het gewoon, weet je, denk erover na, bid erover, toets het aan het woord van God. Beproef het, ga met de Heer erover in gesprek. En als het echt iets is wat gewoon klikt en wat de richting geeft, of wat dan ook, waar je wat mee moet doen, dan zul je dat vanzelf merken. Maar als je er geen vrede over hebt, in de vuilnisbak ermee. Anyway, ik zeg dat in liefde. Niet om aanstoot te geven. Ik wil jullie gewoon behoeden. Amen. Nou, God die kan dus nu gewoon door al zijn kinderen heen spreken. Hij kan tot al zijn kinderen spreken, door al zijn kinderen spreken. En dat was ook geprofeteerd door de profeet Joël in Joël 2 vers 28 en 29 kunnen we dat lezen. En dat dat zou gaan gebeuren. En Petrus die herhaalt die exacte woorden die Joël geprofeteerd had in Handelingen 2 vers 17 en 18. Want daar was de Heilige Geest uitgestort en ze begonnen te spreken in andere talen. En tongen van vuur hadden ze gekregen en de vrijmoedigheid en al die dingen meer. En iedereen was in de war en wat gebeurde daar? Ze waren verward, et cetera. En Petrus is daar gewoon aan het neerzetten wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd, waarom het is gebeurd. Weet je, en dat deed hij door de zalving van de Heilige Geest. En dan zegt hij, het zal zijn in die laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Oké, dus, excuus. Dus Petrus zegt, wat geprofeteerd is door Joël, die dat geprofeteerd had, die profetie was er, dat in die laatste dagen de geest zal uitgestort zijn op alle vlees en dat zonen en dochters zullen profeteren en dat dienaren en dienaressen zullen gaan profeteren. Zie je dus, dat betekent dus dat wij nu bekwaam zijn gemaakt door God om via de Heilige Geest profetieën uit te spreken over anderen. Maar wat hier een kanttekening is, en een hele belangrijke kanttekening is, is iedereen dan een profeet? Als iedereen kan profeteren? Nee, niet iedereen is een profeet. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En hier kan hier dus ook in functioneren. In 1 Korinthe 14 vers 31 staat, want u allen, de een na de ander, kunt profeteren opdat allen leren en allen bemoedigd worden. Dus iedereen, de een na de ander, kan profeteren. En het doel is dat we allemaal leren en allemaal bemoedigd worden. Dus het woord zegt, we kunnen allemaal profeteren. Doe dat ook vooral, maar dat maakt jou nog geen profeet. En dat is wat veel mensen denken. Omdat ze een keer hebben kunnen profeteren of dat ze soms een woord krijgen van mensen, dat ze dan gelijk een profeet zijn. Nee, dat is niet zo. Je bent een profeet als God jou daartoe geroepen heeft en je dus de gave van profeet hebt. Deze wordt slechts aan sommigen toebedeeld. Dat hebben we natuurlijk ook al behandeld in de vorige les. Maar in Efeziërs 4 vers 11 staat dat hij sommigen gegeven heeft als apostelen, en anderen als profeet en weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Sommigen. Die gave die wordt gegeven om het hele lichaam tot volwassenheid te brengen. Hij heeft de taak gekregen om in de gemeente leiding en richting te geven. Dus als iemand vandaag de dag de gaaf van profeet ontvangt, dat is het om de gemeente, om het lichaam toe te rusten en om de gelovigen te bemoedigen, richting te geven en aanstaande gebeurtenissen te voorzeggen. Hij profeteert niet onheil, oordeel en straf. Dat tijdperk is voorbij dankzij koning Jezus, halleluja. Ik neem nog even snel een slokje water. Dus dit is gewoon belangrijk. Dus we kunnen allemaal profeteren, maar we zijn niet allemaal profeet. En jij zult vanzelf ontdekken en weten en begrijpen en bevestigd krijgen wanneer jij de gave van profeet hebt gekregen met een bepaalde taak voor het lichaam. Maar de profeet van vandaag de dag, nogmaals, is om het lichaam toe te rusten, te bemoedigen, richting te geven en aanstaande gebeurtenissen te voorzeggen. Geen onheil, oordeel en straf te profeteren, want dat tijdperk is voorbij dankzij koning Jezus. Hij heeft dat allemaal betaald en volbracht. Maar het kan gebeuren dat een gemeente zich dient te bekeren of een andere richting dient in te gaan en wil het niet verzuipen. En dus dan spreekt hij gewoon, dan profeteert hij gewoon tot die gemeente namens God die richting of die vermaning. Dus de profeten hebben het even over gehad, maar wat is profetie? Profetie, het Griekse woord voor profetie is profeteo. En in het Engels, als je het opzoekt in de Strong's Concordantie, dan is dat to foretell events. It is divine. Speaking under inspiration. Dus onder de inspiratie van de Heilige Geest. Exercise the prophetic office, prophecy. Dus to foretell events. It is divine. And it is speaking under inspiration. Nou, een nieuw testamentische profetie is compleet anders dan die uit het Oude Testament. Belangrijk om te weten. Een hedendaagse profetie kan een nieuw seizoen aankondigen. Het kan een nieuwe frisse wind aankondigen. Het kan je bemoedigen, het kan je opbouwen, het kan je onderwijzen aangaande de dingen van de Heer. En het kan je voorzeggen dat God je aan het voorbereiden is om een werk voor hem te doen en zaken van gelijke strekking. Het kan dingen aan je openbaren vanuit je verleden, je heden en je toekomst. Maar wat het ook is, het is altijd, let op wat ik zeg, het is altijd bemoedigend en opbouwend. We konden het net al lezen in 1 Korinthe 14, vers 31. Want u kunt allen de een naar de ander profiteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. Zodat we bemoedigd worden. Niet dat we ons veroordeeld voelen, afgewezen voelen. Niet goed genoeg voelen. Dat is niet waarom het is. Nee, dat we kunnen leren en bemoedigd kunnen worden. 1 Korinthe 14, vers 3 tot en met 4. Dit is de tekst waar ik naartoe wilde gaan. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, spreekt in tongen. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Gemeente is het lichaam van Christus. Wie profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Nou, opbouwen begrijpen we, dat is positief. Troosten begrijpen we ook, dat is ook positief. Maar vermaning, daar hebben we vaak een heel ander beeld bij. Als je het hebt over vermanen. Ja, ik ben vermaand, of hij gaat me vermanen. Of hij is aan het vermanen. Of ik zal jou vermanen. Dan denken wij aan iets negatiefs. Dan denken wij aan straf. Dan denken wij aan oordeel of wat dan ook. Vermanen. Je wordt op mijn vingers getikt. Ik krijg op mijn donder. Maar opbouwen, vermanen en troosten is allemaal positief in deze context. Want vermaning in deze tekst is niet dat je op je kop krijgt, dat je straf krijgt of een zware terechtwijzing krijgt. Nee, vermaning in deze tekst betekent comfort. Het woord ook in de Strong-concordantie G3870 is paraklesis. En paraklesis is imploration, hortation, solace. Dat is comfort, dat is troost. Comfort, consolation, exhortation en entreaty. Nou, vier belangrijkste woorden die ik eruit haal. Imploration. Dit is om je te bemoedigen, om je aan te sporen. Zeg maar. Solace is om je te vertroosten. Comfort is om je te bemoedigen. En consolation, weet je, om je gerust te stellen. Dat is die vermaning. Dus het is niks negatiefs wat ik hieruit haal. Ik haal alleen maar positieve dingen hieruit. Het is in liefde iemand erop wijzen dat er een betere weg is dan dat die nu gaat. Zoals de vader je in liefde geduldig op iets kan wijzen zonder boos te worden of je af te wijzen. Zodat jij je altijd gerustgesteld en geliefd voelt, zelfs wanneer je iets fout hebt gedaan. Dus als iemand naar mij toe komt en zegt van, joh, weet je, ik ervaar heel sterk van de Heer. Weet je, dat de dingen die je nu aan het doen bent, zeg maar, die je misschien op een andere manier zou moeten kunnen gaan doen. Want het zegent niet echt, weet je. Je doet er verdriet mee of al dat soort dingen, weet je. En God houdt van je en hij veroordeelt je niet, weet je. Maar hij wil je gewoon graag laten weten van, joh, weet je, kijk even naar die blinde vlek in je leven. Want, weet je, dat is gewoon niet wat God verheerlijkt of weet ik veel wat. En dan kan zo'n persoon naar zichzelf kijken en denken van, oh, wauw, inderdaad, weet je, dat had ik niet eerder zo gezien. Maar ik heb niet afgewezen gevoeld, niet veroordeeld gevoeld of weet ik veel wat. Het was gewoon een positieve vermaning. En het was positief, want het vertroostte, bemoedigde mij. Maar het liet me ook weten dat het goed is. Dat God gewoon nog steeds van me houdt en ga zo maar door. Dus het is gewoon iets anders dan de vermaning die wij eraan hangen, zeg maar. Nou, dus dat zijn die drie aspecten die belangrijk zijn in een hedendaagse profetie. Is profetie voor ongelovigen? Heel veel mensen zeggen ja. Want er zijn heel veel mensen die profeteren over ongelovigen. Dat is niet goed, jongens. Dat kunnen we niet doen. Dat moeten we niet doen. Dat is niet bijbels. En heel veel mensen raken in mijn shock. Tuurlijk kan ik voor ongelovigen profiteren. Nee, je kan niet over ongelovigen profiteren. Het is alleen maar voor de gelovigen. Je kunt alleen maar profiteren over gelovigen. Ja, je kunt ongelovigen bemoedigen, maar dat is niet profiteren. Ja, je kunt ongelovigen opbouwen, zeg van, joh, het komt helemaal goed of weet ik wat, maar het is niet profiteren. Profiteren is iemand richting geven, weet je, opbouwen, bemoedigen vanuit het woord van God, van de waarheid in Christus, die aangaande hem of haar is in Christus. Het is niet voor de ongelovigen. Maar ja, je hoeft mij niet te geloven. 1 Korinthe 14, vers 22. Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Zie je dus, profetie is niet voor ongelovigen. Dus als jij over ongelovigen aan het profiteren bent, stop ermee. Ik zeg het in liefde. Weet je, maar het is niet voor hun. Gooi je parels niet voor de zwijnen. Iemand die profeteert, maar geen profeet is, spreekt overigens alleen maar woorden van bemoediging, vertroosting tot een medebroeder of een zuster. Weet je, het zijn alleen maar woorden van bemoediging en vertroosting, opbouw, weet je, tot een medebroeder of een medezuster. En wat belangrijk is, dat hij of zij niet die autoriteit heeft ontvangen om te spreken tot de gemeente. Dus dat je een podium gaat staan en zegt, zo zegt de Heer. Je kunt, als je geen profeet bent, maar een beeld of een woord van de Heer ontvangt, niet zomaar opstaan in de kerk gaan staan en gaan profeteren. Dat is niet aan jou. Dat is alleen voor de profeet. Die heeft daar die gaaf voor gekregen. En dat onderscheid moeten we kunnen maken. Maar je kunt wel gewoon een medebroeder of een medezuster kun je gewoon bemoedigen, vertroosten, opbouwen. Weet je? En, maar je hebt alleen niet de autoriteit als je niet de gaaf van profeet hebt om op te gaan staan en dan de hele gemeente richting te geven. Of de hele gemeente instructies te geven of wat dan ook, zeg maar. Iemand met de gaaf van profeet is aan het lichaam gegeven. En hij of zij heeft wel de taak om tot heel het lichaam, om tot heel de gemeente te spreken. En is daar ook in het bijzonder voor aangesteld door de leiders van de gemeente. Hij is erkend, hij of zij is de profeet in het huis. Is daartoe gezalfd en erkend en aangesteld. Maar iedere gelovige kan profeteren in de zin van elkaar bemoedigen, opbouwen en troosten. Zoals het geschreven staat in 1 Korinthe 14 vers 3 tot en met 4. Maar niet iedereen is een profeet. En alleen een profeet is gegeven aan de gemeente om de gemeente in het algemeen een richting te geven, aan te sturen, te bemoedigen, te op te bouwen en te vertroosten. En te vermanen, maar in de manier waarop ik net vermanen heb behandeld. Ik hoop dat het duidelijk is voor je. Weet je, en ga gewoon bidden, weet je, dat God je gewoon die gaven, die talenten in jou zal aanwakkeren. Weet je, en als je het idee hebt van, ik heb zo de behoefte om iemand te bemoedigen of op te bouwen, weet je, met wie je in contact komt, weet je, wat dan ook, weet je, als het een broeder of een zuster is, weet je, spreek woorden van leven. Gaan ze vanuit het woord van God, vanuit de zalving van de Heilige Geest, gaan ze bemoedigen, gaan ze vertroosten, gaan ze opbouwen, vermaan ze in de liefde. Weet je, dat is allemaal helemaal prima, want dat is wat iedereen kan. We kunnen het allemaal doen, de een naar de ander. Totdat we alle leren en allemaal opgebouwd worden en bemoedigd worden. Maar niet iedereen heeft de gave van profeet. Die is echt voor sommigen, weet je. En die moeten dan ook erkennen, herkennen en gewoon in zijn functie aanstellen. En weet je, en ga niet profeteren over ongelovigen. Je kunt zo bemoedigen. Je kunt wel tegen zeggen, weet je, het woord van God zegt dat God liefde is. En ik geloof dat hij houdt onvoorwaardelijk voor jou. En hij wil heel graag dat je thuis komt, weet je. En daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven, weet je. En hij wil heel graag dat jij komt te wandelen in al zijn beloftes. Maar daarvoor moet je wel een keuze maken om een kind te worden van een levende God. Dat is gewoon bemoedigen, opbouwen, waarheid over gaan uitspreken en gaan zo maar door. Maar dat is niet profeteren zoals de Bijbel dit uitlegt. Want dat is niet voor de ongelovigen, dat is voor de gelovigen. Amen. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat je er wat aan had. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Ik gebruik gewoon het woord van God. Dus ja. En weet je, als je naar aanleiding hiervan ook weer opmerkingen hebt of getuigenissen hebt of wat dan ook, laat hem even weten. En dan komen ze daarbij terug. Als het uitkomt zo. En ik wil je bedanken voor het luisteren naar de laatste les van de serie One Basics van fase 1. We hebben het volbracht met elkaar. En ik heb hier een paar knoppen op mijn studio zitten. En ik denk dat het wel een applausje waard is. Maar ik weet niet of hij het doet. Moet ik even kijken. Nee, dat is een vogeltje. Oh, ik heb een idee. Nee, dat was hem ook niet. Jee, ik heb hem gevonden. Halleluja. Yes. Gefeliciteerd allemaal, jongens. Het was gewoon geweldig. En goed van je. En ik hoop echt, echt dat je ervan genoten hebt. Dat je er wat aan gehad hebt. En dat ik je mag verwelkomen bij een nieuwe serie van de One Basics op je podcast. En dat je door bemoedigd en opgebouwd mag worden. God bless you. Ik hou van jullie allemaal. Jullie zijn mijn broers en mijn zussen. En weet je, en als je nog geen broer of zus bent, weet je, Jezus houdt ook van jou. Weet je, en hij wil dat je thuis komt. Dus ga mijn lessen luisteren en dan weet je hoe je thuis kunt komen. God bless you. En we spreken elkaar. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Tuesday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm continuing a series that I just started yesterday talking about the believer's authority. The subtitle is What You Didn't Learn in Church. You know, I am for the church. I'm a part of the church. I believe in the church. That's the body of Christ. But sad to say, a lot of churches today are just putting out very mild teaching. It's more like motivational speaking. It makes people feel good, but they aren't learning a lot. I'm going to be sharing some things here that you didn't learn in church. And that's a sad thing because this is foundational stuff. In my introduction yesterday, I was saying that out of all the people I minister to on a personal basis and they tell me their story and want prayer for something, I'd say that probably them not understanding the authority that God has given them is the biggest problem that they have. They are asking God to do what God told them to do. And then they are doing things that God told them not to do. Amen. But you've got to understand this issue of the authority, the power that God has given us as a believer. And yesterday I started with Ephesians chapter 6, verse 10 through 12, and that talks about resisting the wiles of the devil because we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. There is demonic opposition. Now, it flows through people. I'm not saying that it's only a spiritual battle. There is also a physical battle, and there are times that we have to stand up and speak to people, and there's times that we have to go to war to fight against demonic things. But it's not only physical. It's not only spiritual. It's both. And sad to say, most Christians are not aware of the spiritual battle that is going on. And because of it, if you aren't aware of the battle, it doesn't mean that you aren't going to be in it. You are in a spiritual war, whether you recognize it or not. It just means that if you don't recognize the demonic powers that are flowing behind the scenes through people and through circumstances, then you're just going to lose the war is all it means. You've got to become aware of what's really going on and take your authority and stand up and rebuke these things. Let me use a passage of scripture over here in 2 Corinthians chapter 10. And it says in verse 3, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh." This is exactly what I was just saying, that we are physical. We walk in the flesh. We have a physical body. We deal with problems between us and other people. And so there are physical things. We walk in the flesh, but we don't war after the flesh. And then he goes on to say in verse 4, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." Man, I could minister on this for multiple days. I'm just going to have to say some things very quickly. But notice that the weapons of our warfare are against principalities and powers, like it says over in Ephesians chapter 6, rulers of darkness of this world, spiritual wickedness in high places. But it comes at us through thoughts. It says right here that the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. And then it describes those strongholds, which are imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. The way Satan fights against us is through lies and deception. Man, I'm going to be going through this and just saying this so many different ways that you aren't going to be able to miss it. But Colossians chapter 2, verse 8 says, "Beware lest any man spoil you." The word spoil there is talking about like in a battle, you conquer somebody and then you strip them of everything of value once you've defeated them. "Beware lest any man spoil you." And then it says, "through philosophy and through vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world and not after Christ." The way Satan comes against us, he doesn't have power to come against us and overwhelm us. Boy, this is one of the things I'm going to be hitting hard. Again, I'm going to explain this in more detail, but just as way of introduction, people like to give Satan more power than he is due. I do believe that Satan is a force, and we're talking about spiritual authority and how you can overcome and resist the devil. But Satan's only power is deception. He has to come against you through lies, through wiles, deception. You can go over to the third chapter of the book of Genesis and see that when Satan came against Adam and Eve, he didn't come against them with some vicious animal that, threatened to eat them, bite them, hurt them if they didn't obey. He didn't come through some mammoth that was this huge creature that put its foot on their head and said, "You obey me or I'll squish you like a melon." He came through the most deceptive, is what it says in Genesis chapter 3, verse 1, that the serpent was more subtle. That means crafty, deceptive, than any beast of the field. He used the most crafty animal. Why? Because he had no power to force them to do anything. They had to give in. They had to buy into his lie, and they had to willingly give in to the devil. And it's the exact same thing with you and I. Again, I use Colossians 2, verse 8, where it says, "Beware lest any man spoil you." How? Through philosophy. That is a way of thinking through the rudiments of this world. Or as it says right here, our weapons cast down strongholds, which are imaginations and high thoughts that exalts themselves against the knowledge of God. Satan is a factor. He is vicious, but he is powerless to do anything without your consent and cooperation. So the only way that Satan can come against you and destroy your life is for you to yield to his lies and buy into something that isn't true. You know, let me just give you an example of what I'm talking about. Right here in healing, there's a lot of people that think, well, I didn't ask for cancer. I didn't submit here and submit to cancer. I didn't say I believe that I want cancer. No, cancer just came against me. But did you know that you have to submit to some of the lies and deceptions of the devil to even be susceptible to it? And I know I can hear television sets all around the world clicking off right now, changing channels, because people just, that is absolutely crazy. I haven't done anything to cooperate with this, and yet I've got cancer or I've got some sickness and things like this. But what I'm saying is that the Lord gave us total authority and power. And I'm not going to teach on healing right now. I've got an entire series that goes into this. But over in Exodus chapter 23, I believe it's verse 25, it says that the Lord will bless our bread and our water, and I will take away sickness from the midst of thee. And the word take and away is the Hebrew word that literally means to turn off. My point is, without me going into a great explanation of this, you can reach a place to where you walk in divine health. The scripture says in Psalms chapter 91 that no plague will come nigh your dwelling. Only with your eyes will you see the reward of the wicked. Now, that's the truth. That's what God's word says. He heals all of our sicknesses and all of our diseases, not some of them, but all of them. He gave us authority, Matthew chapter 10, verse 1, against all demonic powers and against all sickness, to be able to cast out devils and to heal all manner of sickness and all manner of disease. And then Matthew chapter 10, verse 8, he said, "You go heal the sick, cleanse a leper." He didn't tell us to go pray and ask him to heal. He gave us that authority, and he says, "You go heal the sick." So I could just go on and on and on sharing scriptures, but God has promised us absolute 100% victory over sickness. It's not just sometimes. It's not just minor things. It's not just for some people. And so what I'm saying is, most people watching this program right now are discounting what I'm saying because this is contrary. We've been brought up to believe that at certain times of the year, you just get sick. You've been brought up to believe that when you get older, you just start having all of these problems. And we have just accepted this. What I'm saying is, whether you realize it or not, those are lies of the devil. I think one reason that Adam lived to be 900 years old is because he didn't know that there was a flu season. We've been taught these things. We'll confess it. We say that this runs in my family. Everybody in my family's had heart problems. Everybody in my family has had, you know, these kind of things. And we just have been conditioned to accept this. I'm saying Satan is behind those lies. And if you don't buy into that, if you were to go by what the Word of God says, that he heals all of our sickness, all of our diseases, no plague will come nigh my dwelling, that by his stripes I was healed, not am going to be healed, but I'm already healed, 1 Peter 2:24. And that resurrection power lives on the inside of me, Ephesians chapter 1, verse 18 through 20. I've already got it, and that death and life are in the power of my tongue, Proverbs 18, 21. I can release this life. If you were to only believe those things and not accept the things that as you get older, you just have to get weaker and sick and frail. And if you were to believe what the Word says and only believe what the Word says, I guarantee you, cancer could not find a place on the inside of you. Sickness and disease would flee from you. Or as Exodus chapter 23, verse 25 says, he would turn off sickness on the inside of you. I know what I'm saying is just radical to the average person, but that's the reason that the average person gets sick. And I'm not saying this to condemn anybody. I'm not saying it to elevate myself. I'm just saying that this is not theory with me. I walk in this and I don't get sick. I've been sick twice in 50 years. And that was because I did some stupid stuff. One time I ministered 40 times in 1 week. Then the next week I ministered 41 times. And I literally was so tired, I had to crawl into bed. I couldn't walk. I crawled into bed and laid there for 24 hours. And after 24 hours, I felt better. And I got up and went out and split a cord of wood with an axe, not a splitter. And that's hard work. And I did too much. I was just depleted and I did too much. And I got a sinus headache and infection that lasted for a day or so. That's one time I was sick. And the second time I got sick, I came back from traveling overseas. And I had been up over 30 hours without any sleep. And when I got home, a pond that I'd built, and I mean, this was a deep pond, about 6 to 8 feet. And I had built it and the drain was plugged up and it was having a potential of overflowing and knocking out my dam. And so it was in January, I think it was. I broke the ice after 30 hours of no sleep, broke the ice, went down to the bottom trying to clean out that drain, and I got a cold. And I've had two times in 50 something years. And that was just because of being stupid. It wasn't because I gave in, but I've learned that I am mortal and I got to take care of things. There's a balance between all of these things, but I'm saying that I don't get sick. I'm not condemning anybody that does, but I'm saying that what I'm telling you is not theory with me. It works. And you can walk in health. I've actually had people around me that were sick, that had COVID, that had all of this flu and stuff, and they'd come and, well, I want you to pray for me, but you can't touch me. And I said, go ahead and touch me. I said, if a germ touches me, it's going to die. I said, this will actually benefit you. I've had people that had AIDS before cough and spit on me, and I do not get sick. I'm not condemning anybody that does. I'm not saying you're a bad person, but I'm saying you aren't accepting everything. You've bought into a lie. Satan can't make us to where we just are chronically having all of these problems and sickness unless we learn how to submit to him. And I know that you didn't do it consciously, and you may think that, man, what I'm saying is weird, but I think you're weird to have all of these promises of God about health and that he would put none of the diseases upon us that were upon Egypt, and only with our eyes would we see this. And yet people just live in sickness. I'm not condemning you, but I'm saying you don't have to do that. I was talking to one of my employees today. He's a marathon runner. He ran 16 miles over the weekend. Did you know I used to do that? I could do that now, but I'd have to train for it. I have the potential. It's just not something that I have run a half marathon. I used to run an average of 6 miles a day. Now I walk about 4 or 5 miles a day. But anyway, and the reason for that's not because I'm getting older. It's because I live in a place and I've got steep hills and snow, and I fell and it was cold. And so now I just don't do it. Anyway, my point is I could run a marathon or a half marathon, but I can't do it today. But I have the potential. I could build up to it if that's something that I wanted. If you aren't walking in the health that I'm talking about today, I'm not condemning you, but I am telling you that you do have the potential. If you were to start training, if you were to take the Word of God and begin to start using these truths, you could walk in health the same as I could or anybody else. So if I tell a person that, hey, you could run a half marathon, and they say, well, all right, I'm just going to go out there and do it. No, you may not be able to do it today, but if you were to train and make that a goal and start working towards it, you could do it. Well, it's the same thing. You may not be able to walk in health like what I'm talking about right now, but you do have that potential. You do have these promises, and you have to exercise yourself. Hebrews chapter 5, verse 14 says, strong meat belongs to those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. You have to exercise yourself spiritually to get to a place where you can walk in health. So I'm not condemning anybody who's not there. I'm not putting you down. I'm not saying you're a bad person, but I am saying that you are living less than what Jesus has provided for you. And then some people will take what I've said and say, all right, so Father, I just received this. I ask you to heal me like Andrew's talking about. You're missing the point. This is what this book is about. I'm telling you that God has given you authority. And instead of you just saying, all right, Father, if that's true, well, then dump it on me. Let it come. It doesn't come that way. You have to pursue the things of God. You've got to renew your mind. And like these verses say, you need to take these spiritual weapons that you've got and start casting down the imaginations. That's your worldview, the way you see things, and the thoughts that exalt themselves against the knowledge of God. And you've got to bring every thought into captivity and under obedience to Christ. And that's a process. It's just like running a marathon. You don't run it. Matter of fact, I was going to run a marathon one time, and I just thought that I don't have to do things the way everybody else did. They said that you shouldn't increase more than 10% per week. And I just decided that's for mortals. And so I decided that I would do it faster. And I was increasing 20, 30, 40% per week in the distance that I was going and in the speed. And I wound up hurting myself, and I wound up only doing a half marathon because I didn't do it. There are some things that you have to learn. You can't just wake up one morning and then say the next day, I'm going to run a marathon. You got to train. In the spiritual realm, you have to pursue these things. But if I don't paint a picture for you and tell you what is available and what's out there, most people will just live at the level that they're at and think that this is the way it has to be. And if something attacks them, then they just go to the Lord as a beggar. And, oh God, we are nothing. We have nothing. We can do nothing. But we know that you can do all things. Would you stretch forth your hand and heal me? You'll die praying that way because God gave you authority. You know, I quoted that verse. I didn't quote it exactly, but let me turn over here and read this to you out of Matthew chapter 10. This is when he called his disciples together and he ordained them to follow him. And in Matthew chapter 10 and in verse 1, it says, "And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease." If you look those words up in the Greek, when it says all manner of sickness and all manner of disease, it means all manner of sickness and all manner of disease. Exactly what it says. There are no restrictions on this. You know, when COVID came out, many Christians just panicked. It turned out that COVID wasn't any worse than a typical year of flu, except when you start taking vaccines and stuff and putting this pollution in your body. But anyway, my point is people just think, well, you know, that may not cover COVID. And I guarantee you there's going to be other things coming down the pipe. If nothing else, this COVID pandemic should have woken up the body of Christ to recognize that, man, we better start appropriating what is available to us through Christ because we can't depend upon the pharmaceutical companies. You know, I'm not going to go into great detail here, but I'm not, anyway, I hesitate to say some of those things because I know that, man, it'll just turn people off. But you have to put some of the blame of what's going on our medical field. You know, I just read something yesterday that in 2016, John Hopkins University came out and said the third leading cause of death in the United States is medical errors, not the sickness, but the treatments. And if you add to that, I actually had a guy who worked for me who was taking blood pressure medicine, which most people think that that's pretty mild and it's no big deal, but boy, it causes a lot of complications. And he got a cold and he went and took some Sudafed and went blind. And his wife was just shocked because he had been perfectly healthy as far as his eyes before that. And she looked on the box, and did you know that that's one of the complications that it lists, side effects of Sudafed? If you take high blood pressure medication, it can cause you to go blind. And so when you start combining medications and stuff, that's not even factored into this medical error. I tell you what, there's a lot of damage being done. And so my point is, I'm not against doctors. I'm not against all of that kind of stuff, but I am against people that just depend only in the physical realm and don't exercise any spiritual resistance whatsoever. They are only looking to the natural realm to deal with their problems, and they don't recognize that we're in a spiritual battle, and that, man, if you resist the devil, I can say if you resist cancer, if you resist the flu, if you resist blindness, it will flee from you. And I believe that you can walk in supernatural health, supernatural prosperity, supernatural emotional benefit and stuff. I believe that, man, Jesus has provided everything that it takes for us to have a life and to have it more abundantly without any exception.

0: the power and the authority that he's given us to heal all manner of sickness and all manner of disease. For time's sake, I'm going to skip down to verse 8. And he said, go heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Did you know that most people ask God to heal the sick? They say, oh God, we are nothing. We have nothing. Would you please stretch forth your hand? People are going to die doing that. God gave us authority and power to heal the sick. It is not up to God whether you get healed. It's up to His people whether we appropriate the authority and the power that He gave us and whether or not we execute it. If you don't resist the devil, if you don't resist sickness, it won't flee from you. I'm out of time today, but I've got a lot more to say about this. I'm just getting started. This is my teaching entitled The Believer's Authority, subtitle What You Didn't Learn in Church. And I also have that book in Spanish. We have a study guide that's over 300 pages that is specifically designed to help you teach other people these things. And then we have CDs and DVDs that were taken from television and then a live teaching of this on DVD. So if you'll listen to our announcer, he'll give you all of that information and I encourage you to please call or write today.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: The Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled. Goed ontmoeten.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, vorige week hebben we het gehad over... We zijn eigenlijk aanbeland, we hebben al een hele hoop behandeld. We hebben behandeld wat doet geloof, wat is geloof, hoe krijg je geloof. Dat soort dingen hebben we allemaal behandeld. En nu zijn we bezig met hoe gebruik je je geloof. Dat was mijn gantje een klein beetje. Hoe gebruik je je geloof? Hoe zet je je geloof aan het werk? En we hebben gezegd, er zijn drie manieren om je geloof aan het werk te zetten. Dus je hebt geloof in je hart... Maar dat geloof moet eruit gaan komen. Dat moet aan het werk gezet worden. Amen. Jezus geeft dat voorbeeld van het mosterdzaadje. Dat mosterdzaadje moet gezaaid worden. Dat zaad moet aan het werk gezet worden. En daarna vertelt Jezus dat verhaal van die boer die een dienstknecht had. En geloof werkt als een dienstknecht. Je moet hem aan het werk zetten. Je moet hem aan het werk zetten. En geloof zet je aan het werk. En we zeggen door drie manieren. Nummer 1. En het zijn niet per se volgorde van welke belangrijk is. Maar je zet ze aan het werk door te handelen. Door te spreken en door te bidden. Dus je hebt geloof in je hart. Maar als dat geloof iets moet gaan veroorzaken... zal je dat aan het werk moeten gaan zetten door te handelen in geloof. Door te spreken in geloof. Of door te bidden in geloof. Door te bidden met geloof. En vorige keer hebben we het gehad over handelen in geloof. We hebben gezegd, geloof komt door het horen... maar resultaat komt door het te doen. Amen. Het maakt niet uit hoeveel geloof je hebt in je hart... en hoeveel je hoort. Er gaat nooit iets gebeuren totdat jij iets gaat doen. Dus geloof komt door het horen, maar resultaat, vrucht in je leven komt wanneer jij het gaat doen. En we hebben ook gezien dat waar we zegt geloof zonder daden is doodgeloof. Is doodgeloof. En doodgeloof werkt niet. Doodgeloof doet niks. En daarom zegt de Bijbel ook, je bedriegt jezelf. Zelfs als je het woord hoort, maar het niet doet. Zegt de Bijbel, je bedriegt jezelf. Of de Bijbel zegt, je bent misleid. Dus we moeten gaan handelen naar het woord van God. Amen. Nou, vanavond wil ik het gaan hebben over spreken in geloof. Spreken in geloof. Ik heb er een heel boek over geschreven. Woorden van geloof. Staat ook gratis in onze webshop. Kan je gratis bestellen. Veel mensen hem hier misschien wel gelezen hebben. Maar dat is een thema wat je eigenlijk niet vaak genoeg kan bestuderen. Spreken in geloof. Hoe werkt het om te spreken in geloof? Je gebruikt je geloof door te spreken. De Bijbel zegt, met ons hart geloven we. Maar Jezus zegt ook in Matteüs hoofdstuk 12, vers 34. Hoef je niet op te zoeken. Maar dan zegt Jezus, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Amen. Dus dat betekent, als er geloof zit in je hart, zal het uit je mond moeten komen. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dus wat er in jouw hart zit, gaat uiteindelijk uit je mond komen. Amen. En je geloof begint ook pas te werken, wanneer je het gaat spreken. Jouw geloof begint pas te werken, wanneer je het gaat spreken. Als we nog een keer kijken naar Lucas hoofdstuk 17. Waar Jezus, waar de apostelen eerst zeggen, Heere, vermeerder ons geloof. En dan zegt Jezus, nee, als u geloof had als een mosterdzaadje. En wat zegt Jezus daarna? Als u geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen. Zie je dat? Jij zegt, als je geloof had... Als een mosterdzaadje, wat is het eerste wat je gaat doen? Zeggen. Spreken. Geloof is altijd sprekend geloof. Als u geloof had, zou u zeggen. Als u geloof had, zou u zeggen. Dus jouw gelover zit gekoppeld aan je spreker. Amen. We hebben allemaal een gelover. Dat is onze wedergeboren geest. En we hebben allemaal een spreker. Dat is dat gat onder je neus. Amen. We hebben een gelover en een spreker. En die zitten aan elkaar gekoppeld. Maar Jezus zegt, als je geloof hebt, zou je gaan spreken. Je zou moeten gaan spreken. Stil geloof bestaat niet. Stil geloof bestaat niet. Geloof met het hart zal altijd beleden worden met de mond. Amen. En deze tekst mag je even opzoeken. 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4. En we gaan vanavond niet heel veel teksten behandelen... Ik ga heel veel straks uit één tekst behandelen. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Vers 13. Daar staat dit. Maar Omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij. En wat doe je als je gelooft? En daarom spreken wij ook. Jezus zei, als je geloof hebt, zou u zeggen. En Paulus zegt hier, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En ook wij geloven en spreken daarom. Amen. Dus geloof wordt altijd vrijgezet door de woorden uit je mond. Zodra je begint te spreken, begint er iets te gebeuren in de geestelijke wereld. En een mooi voorbeeld hiervan is die bloedvloeiende vrouw. Want van tevoren zegt de Bijbel in Markus hoofdstuk 5, want zij zei, als ik zijn kleren aanraak, zal ik gezond worden. Amen. Die vrouw zei van tevoren al wat er zou gebeuren. Hoe zette zij haar geloof aan het werk? Ze sprak en ze handelde. Ze sprak, wanneer ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Dat was spreken in geloof. Ze wist het zeker. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het was een bewijs van wat nog niet te zien was. Het was nog niet gebeurd. Maar zij sprak het van tevoren. Wanneer ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Ze handelde in geloof. Ze duwde zich door die menigte heen. Ze raakte hem aan en ze kreeg wat ze geloofde.
2: Amen.
1: Maar hoe kwam dat? Haar geloof kwam door te horen. Ze had van Jezus gehoord. Hoe begon ze haar geloof te gebruiken? Door te spreken, door te handelen. En ze ontving precies wat ze geloofde. Amen. Dus geloof wordt gebruikt door te spreken. Nou, ik wil je uitnodigen om mee te gaan naar Markus hoofdstuk 11. En deze tekst, daar gaan we vanavond eens even lekker op kauwen. Zijn er mensen die zin hebben om te kauwen op een tekst? Halleluja. Markus 11. Markus 11 is een van de mooiste verhalen waar Jezus ons leert hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt. En we gaan eerst even lezen in Markus 11 vanaf vers 13. En er staat dit. En toen hij, Jezus, in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was nog niet de tijd voor vijgen. En als we verder lezen, gaat Jezus meteen die vijgenboom bestraffen. Sommige christenen zeggen, waarom bestraft Jezus een vijgenboom als het nog niet de tijd is voor vijgen? Nou, ten eerste zat Jezus niet bij het Wereld Natuurfonds. En ten tweede was het zo dat al voordat de vijgen kwamen, zaten er knopjes aan die vijgenboom. En die werden ook gegeten. En die hoorden er al tegelijkertijd te zijn met die bladeren. Die hoorden er toen al te zijn. Maar als die er niet aan zaten, wist je zeker dat er ook later in het jaar geen vrucht meer aan zou komen. Dus Jezus wist zeker op dit moment, dit is een vruchteloze vijgenboom. En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Wacht eens even, waar is Jezus tegen aan het praten? Tegen een boom. Jezus antwoordde. Jezus had een gesprek met die boom. Zie je dat? Jezus antwoordde. Die boom zegt, ik geef jou niks te eten. En Jezus zegt iets terug. Jezus antwoordde en zei tegen hem. Laat niemand meer vrucht van u eten, tot in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Nou, dit was waarschijnlijk het moment dat de discipelen dachten, Jezus is helemaal van het padje afgeraakt. Nu hebben we te lang niet geslapen. We zitten nu op het niveau waar Jezus begint te praten tegen bomen. Jezus deed al wel eens bijzondere dingen, maar ze dachten nu, dit is wel een beetje de grens. En dan staat er dit in vers 20. Gaan we verder lezen. Vers 20. En toen zei hij 's morgens vroeg. Een andere waarom zegt de volgende dag. Toen zij 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Petrus was totaal verbaasd. Zeg, Rabbi, kijk, die boom waar u gisteren een gesprek mee had, die is er nu niet meer. En Jezus zei, goh, Petrus, je hebt helemaal gelijk. Wie had dat gedacht? Oh nee, dat zei Jezus niet. Vers 22. En Jezus antwoordde en zei tegen hen. Nu begint Jezus geloof te onderwijzen aan zijn discipelen. Jezus zei, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Nou, dit stukje onderwijs, deze aantal versen van Jezus, is misschien wel het belangrijkste onderwijs over geloof wat we hebben van Jezus. Jezus gebruikt zijn geloof door te spreken om een vijgenboom te laten verdorren. En Petrus, die totaal verbaasd is dat het gebeurt, die reageert daarop. En nu begint Jezus hem uit te leggen hoe hij precies hetzelfde kan doen. Hoe ook hij zijn geloof kan gebruiken, zodat er dingen gaan gebeuren. En ik heb hem hier ook op het bord uitgeschreven, vers 22 en 23. En Jezus antwoordde en zei, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dat begint Jezus te onderwijzen. Nou, ik wil een aantal lessen gaan halen uit deze tekst, uit deze twee versen die Jezus ons leert over je geloof gebruiken en over sprekend geloof. Want dat is hier wat Jezus ze leert. Nou, de eerste les, en ik heb dit al een keer eerder aangehaald, maar ik ga het dus niet heel lang, maar ik wil hem wel weer aanhalen. Jezus leert ons om bergen te verplaatsen, niet om ze te beklimmen. Amen. En natuurlijk heb je aan de ene kant, je hebt gewoon natuurlijke wijsheid en dingen die je moet doen in het natuurlijke. Maar in dit geval, toen Jezus iets voor elkaar wilde krijgen om die vijgenboom te verdorren, ging hij niet naar de lokale Hornbach toe of de praxis, haalde een bijl en begon die boom om te kappen. Nee, Jezus zette zijn geloof aan het werk. En Jezus leert Petrus hier om bergen te verplaatsen. Niet om ze te beklimmen. In andere woorden, om situaties bovennatuurlijk op te lossen in je leven. Amen. En dat is jouw erfdeel als christen. Situaties, problemen op jouw pad kan je bovennatuurlijk oplossen. Je bent niet gebonden alleen aan de oplossingen die deze wereld biedt. Jij hebt geloof in God. En wanneer jij spreekt tegen dingen, beginnen dingen te gebeuren. Jezus leert je om een bergen verplaatsen te zijn. Geen bergbeklimmer. Amen. En God gaat zelfs je roepen op plekken waar zulke grote bergen staan dat je ze niet eens kan beklimmen. Dat het gewoon te groot is om te beklimmen. Dingen die in het natuurlijke totaal onlogisch zijn. Het gebouw waar we nu in zitten, ik heb het al eerder verteld. We hadden in één moment meer geld nodig dan in de anderhalf jaar daarvoor binnen was gekomen. En daarnaast hadden we maandelijks meer geld nodig dan überhaupt binnenkwam per maand. En God zei, dat is je gebouw. Nou, in het natuurlijke kan dat niet. In het natuurlijke kan dat niet. Dus als je denkt in bergen beklimmen, dan ben je klaar. Maar als je denkt in bergen verplaatsen, niet. Dan moet je je geloof aan het werk zetten. Amen. En we zetten ons geloof aan het werk. We gingen God geloven. We begonnen te handelen in geloof. We regelden alles. We tekenden de contracten. En God voorzag boven natuurlijk. Niet volgens menselijke logica. Menselijke logica zou zijn, oh, als we nou zoveel mensen vinden die dit willen geven en we gaan stroopwafels verkopen. Dat is bergen beklimmen. Maar we zijn niet goed om bergen te beklimmen, amen. We gingen God gewoon geloven voor voorziening. We gingen God geloven. Niet kijken naar mensen, naar God. En ik weet nog, een grote doorbraak was. Ik sprak in een dienst met 25 mensen. 25 mensen. Aan het eind van de avond haalden we een offer op. Het enige wat we zeiden, geef wat God op je hart legt. Die avond zat er 35.000 euro in het offer. Met 25 mensen. Dat is bergen verplaatsen, niet beklimmen. Amen. Halleluja. Kan je nagaan wat er op deze faith school iedere avond binnenkomt met zoveel mensen. En zo vaak vragen andere bedieningen of zelfs journalisten, hoe kan je je groei verklaren? Ze zijn altijd op zoek naar de laatste marketing trucs. Nee, wij verplaatsen bergen. We zijn ze niet aan het beklimmen. Amen. Dus, weet je, God vraagt mij nooit, Tom, kun je dit betalen? Hij vraagt, kan je ervoor geloven? Amen. Amen. Als wij ervoor geloven, betaalt God ervoor. Amen. En zo geldt het voor alles in je leven. Dus, ik wil je uitnodigen om een bergen verplaatsen te zijn. Bergen verplaatsen. Bergen beklimmen kunnen ze in het natuurlijke. Maar christenen kunnen bergen verplaatsen. Amen. Er was een, jaren geleden, toen ik nog jeugdleider was, deden we op een gegeven moment een zaalvoetbaltoernooi met de jeugd. En er was Een jonge dame, Tessa, sommigen zullen haar kennen. En Tessa was aan het rennen achter die ballen. En op een gegeven moment ze verstampte zich. En Tessa was fysiotherapeut. Ze wist alles over spieren, pezen, hoe al die dingen werken. En ze verstampte zich, maar echt gruwelijk. Dus ze viel op de grond en ze schreeuwde het uit van de pijn. En ze wist meteen, dit is flink mis. Dit is flink mis. En het natuurlijke zou zijn om in te binden, naar het ziekenhuis te gaan. Dat is bergen beklimmen. Bergen beklimmen. Maar ik liep erheen en ik zei, pak mijn hand. En ik legde mijn hand op de knie. Ik zeg, in Jezus naam, wees gezond. Boom, alle pijn ging uit de knie. In één moment, totaal genezen. Dat is bergen verplaatsen. Amen. En we zijn geroepen om bergen te verplaatsen. Amen. Niet bergen te beklimmen. En soms als je dat soort dingen gaat doen, dan is de rest verbaasd. Ik weet de eerste keer, ik had Arjan, dat is de man van mijn jong. We hadden elkaar net leren kennen. Hij was onze buurman hier op de industrietrein. En we kenden elkaar net. En op een gegeven moment moest ik verhuizen. En ik vroeg, joh, heb je zin? Hij bood aan om te helpen. En ik had een vrachtwagen ergens geleend. En op een gegeven moment, voor mijn huis, ons oude huis, hadden we alle spullen ingeladen. En ik draai die sleutel om. En die vrachtwagen doet helemaal niks. Helemaal niks. Alleen, ik heb geen verstand van auto's. Dus ik kijk naar het ding en zeg, in Jezus naam, werk! En dat ding start en ik rij weg. Maar ik was vergeten dat Arjan naast me zat. Die heeft heel de weg zo... Die dacht, waar ben ik nou beland? Hij zegt, dat kan helemaal niet. Dat ding maakt helemaal geen contact. Dat ding, dit kan niet. Nee, maar we zijn bergen soms aan het verplaatsen. Amen. Halleluja. Nou, wie wil er hier nog meer een berg verplaatsen zijn? Oké, Jezus legt ons hier uit hoe je bergen moet verplaatsen. En ik wil er een aantal dingen over uithalen. Jezus antwoordde en zei, dus het eerste is, Jezus roept ons om een berg verplaatsen te zijn. Nummer 2, wat zegt Jezus dan? Ik zal het zelfs even met stift aangeven. Jezus antwoordde en zei. En wat is het eerste wat Jezus zegt over hoe je een berg verplaatsen moet zijn? Is heb geloof. Heb geloof. Bergen verplaatsen in je leven. Wonderen zien in je leven. Het bovennatuurlijke zien in je leven. Het onmogelijke mogelijk zien worden in je leven. Begint met geloof. Begint met geloof. Heb geloof. Heb geloof. Nou, heb geloof staat in gebiedende wijs. In andere woorden, het is een opdracht. Geen optie. Als je bergen wil verplaatsen, is geloof een opdracht, geen optie. Veel christenen denken dat geloof optioneel is. God geloven voor wonderen. Wonderen zijn bijzaak. Oh ja? En wat als je eigen kind ziek is? Is het dan nog bijzaak? Of is het dan in één keer het belangrijkste wat er is? Daarom moet je niet meegaan met die onzin. Wonderen zijn bijzaak. Nee, wacht maar tot je eigen kind ziek is. Of het dan nog steeds bijzaak is. Dan is het geen bijzaak. Dan heb je geen opties. Veel van die doctrines houden alleen maar stand als mensen veel te comfortabel zijn. Ik kan dit getuigenis nu vertellen, ik zal er geen namen noemen. Volgens mij was het 2 jaar geleden dat we een mailtje kregen van ouders. Die zeiden, we hebben een dochtertje, ik geloof dat ze 5 jaar oud was. En diagnose van de artsen gehad, kanker. En hele zeldzame vorm van kanker. En eigenlijk min of meer direct bijna opgegeven door de artsen. En die ouders stuurden ons een mailtje en we krijgen heel veel mails met heel veel verzoeken. En meestal gaan we kunnen niet op iedereen persoonlijk ingaan. Maar toen wist ik, hier moet ik op ingaan. Dus zijn met die ouders langs gegaan. En we kwamen eraan. En een van de dingen die ik vroeg was, zeg, hoe ben je bij ons uitgekomen? En die moeder vertelde eerlijk. Ze zegt, joh, ik zat een keer op YouTube en ik zag een preek van Tom de Wal over genezing. En ze ging die preek luisteren. Ze zegt, ik vond het verschrikkelijk. Zegt ze, ik vond het verschrikkelijk. En ze stuurde hem via WhatsApp naar de man. En ze zei, moet je dit luisteren? Dit kan je toch niet zeggen zo? En dus die man in de auto, onderweg terug naar het huis, die preek luisteren. En die man stuurde terug. Ja, maar hij heeft toch gelijk. Hij zegt toch gewoon wat de Bijbel zegt. En die vrouw zat in een beetje een conflict. Zij vond het niks, maar hij had zoiets. Ja, maar het staat toch in de Bijbel? Korte tijd later krijgen ze te horen dat hun dochtertje ongeneeslijke kanker heeft. En er is maar één iemand aan wie ze kunnen denken. Dat was een iemand die zei, God wil altijd iedereen genezen. In één keer had ze niks meer aan die boodschap van, God wil soms mensen genezen. Of God wil niet iedereen genezen. Daar heb je niks aan als je eigen dochtertje kanker heeft. Daar kan je geen geloof op bouwen. Daar kan je geen geloof mee aan het werk zetten. Als je als het zoiets betreft, moet je weten, dit is de wil van God en we gaan voor een wonder. Halleluja, ze is compleet genezen verklaard. Halleluja. Kom op, geef God eens eer. Halleluja. Dus heb geloof is een opdracht. Heb geloof, het begint met geloof. Net zoals je geboden hebt in de Bijbel, heb geen andere goden, pleeg geen overspel. Zo hebben we ook een gebod voor bergverplaatsers, dat is heb geloof. Net zoals Jezus, het eerste wat hij tegen Iris zei, vrees niet, geloof alleen. Geloof alleen. Als je bergen wil verplaatsen, begint met geloof. Om je geloof aan het werk te zetten. Weet je nog wat Hebreeën 11 zegt? Hebreeën 11 vers 6. Daar staat, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven. Ik ontmoette een keer een christen die zei, ik moet helemaal niks. Ik leef onder genade. Dan heb je een andere Bijbel als ik. De Bijbel zegt dat je je denken moet vernieuwen. Dat als je tot God komt, dat je moet geloven. Sommige mensen permitteren zich meer vrijheid dan God ze geeft. Dat is een gevaarlijk ding. Dat is een gevaarlijk ding. Jezelf meer vrijheid permitteren dan God je geeft. Ik blijf liever gewoon in de lijnen van wat God zegt. Amen. Wie tot God komt, moet geloven. Iedere keer wanneer mensen met een probleem naar Jezus toe kwamen, waar begon Jezus altijd over? Hij begon altijd over hun geloof. Altijd. Bij Lazarus. Heer, onze geliefde is overleden. Hij zegt, als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. Die vader met die maanzieke jongen. Heer, als u iets kunt doen. Jij zegt, als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. In de storm. Heer, we vergaan. Jij zegt, waar is je geloof? Hij begon altijd over het geloof. De twee blinden. Heer, help ons. Geloof je dat ik het kan doen? Het zal geschieden naar je geloof. Altijd. Als mensen met een probleem naar Jezus toe kwamen, begon Jezus over geloof. Omdat geloof is het antwoord op het probleem. Amen. Dus het eerste gebod voor de bergverplaatser is, heb geloof. Heb geloof. En wat zegt Jezus dan? Heb geloof in God. Heb geloof in God. Nou, ik heb dit al een aantal keer gezegd, maar het is wel belangrijk om hier wat dieper op in te gaan. Eigenlijk is dit niet goed vertaald. Dus je hebt ook andere vertalingen, ook zelfs Nederlandse vertalingen. Ik kwam er vandaag nog een tegen. En die zei, heb een godsgeloof. Heb een godsgeloof. Maar in de grondtekst staat er eigenlijk het woord van God. Heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof. Heb Gods soort geloof. Ja, de letterlijke vertaling zegt, heb het geloof van God. Have the faith of God. Nou, dat is logisch, want Jezus zegt dit tegen Petrus en tegen al zijn discipelen, heb geloof in God. Maar ze geloofden allemaal al in God. Maar nu moesten ze gaan leren om God te geloven voor dingen. Dat wanneer jij je geloof aan het werk zet, dat dingen beginnen te gebeuren. Dat dingen beginnen te veranderen. Dat wonderen plaatsvinden. Dat is God geloven voor iets. Heb het geloof van God. En dat is logisch. Het is de enige soort geloof die God heeft, is Gods geloof. God heeft geen andere soort geloof. Amen. Heb het geloof van God. Wat voor geloof is het geloof van God? Dat is vrij simpel. Geloven dat wat je zegt gebeuren zal. Dat is hoe God functioneert. Vanaf Genesis hoofdstuk 1. Waar de Bijbel zegt, de aarde was woest en duister. En God zei niet, jongen, wat is het donker. Ik zie niks. Hoe moet dit ooit veranderen? Nee, God geloofde en begon te spreken. Light be, licht wezen en boem, licht was. En God gelooft en hij spreekt. God gelooft en hij spreekt. God gelooft en hij spreekt. En dat is hoe God functioneert. Amen. En wat maakt God? Aan het einde van zijn schepping maakt hij de mens. En hij maakte de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. En dan begin ik mijn boek ook woorden van geloof mee. Om uit te leggen waarom hebben je woorden kracht. Heel veel christenen snappen het niet, omdat ze in het natuurlijke zitten. Je gelooft toch niet echt dat je krijgt wat je zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Jezus leert dat. Maar het is eenvoudig. Als je beseft, jij bent een geest. Dus jij functioneert ook in de geestelijke wereld met alles wat je zegt. Je bent een geest met autoriteit. God maakte de mens en hij zei, heb heerschappij over de aarde. Regeer over de aarde. God gaf heerschappij, autoriteit aan de mens. En het bijzondere aan de mens is een sprekende geest. Daarom is de mens zo uniek en in Gods beeld en gelijkenis. Wij zijn de enige geestelijke wezens met de mogelijkheid om hier op aarde te spreken en te regeren. Dieren kunnen niet praten, kunnen niet spreken, maar de mens wel. En God heeft jou gemaakt met die autoriteit. Dus Gods soort geloof is geloof wat gelooft en spreekt, waardoor dingen beginnen te gebeuren. Heb Gods soort geloof. Nou, Jezus zegt dit, Jezus antwoordde hen. Jezus zegt dit tegen iedere christen. Jezus zegt dit tegen iedere christen. Iedere christen kan leren om Gods soort geloof te hebben. God geloven voor iets. God geloven voor iets. Nou, hoe functioneert God? Romeinen 4, vers 17. Een tekst die we een aantal keer hebben gelezen. Daar staat over God die de dingen die niet zijn, als spreekt alsof ze zijn. God die de dingen die niet zijn, als spreekt of ze zijn. Dat is wat Jezus deed bij die vijgenboom. Jezus begon te spreken tegen die vijgenboom. Hij zegt, laat niemand meer vrucht van je dragen. Jezus begon te spreken. En hij sprak het tot aanzijn als het ware. Omdat hij het sprak, gebeurde het. Een andere vertaling, de NBG, zegt God die het niet zijnde tot aanzijn roept. Wat niet is, roept God tot aanzijn.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Wat niet is, roept God tot aanzijn. En dat deed God ook bij Abraham. Hij heette eerst Abraham. God zei, verander je naam naar Abraham. Want ik heb je een vader van vele volken gemaakt. Nou, dat was nog helemaal niks. Maar God spreekt wat niet is tot aanzijn. Hij begon tot aanzijn te spreken in het leven van Abraham. En Abraham moest het zelf gaan spreken. Hij moest constant zeggen, ik ben Abraham, ik ben Abraham, ik ben vader van vele volken, ik ben vader van vele volken, ik ben vader van vele volken. Er was nog niks. Maar wat niet was, spraken ze tot aanzijn. Halleluja. En Abraham werd een vader van vele volken. Dus, begin te spreken wat je wil zien, niet wat je ziet. Begin te spreken wat je wil zien, niet wat je ziet. Besef dat wanneer jij spreekt de woorden uit je mond, je bent een geest. Gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Met autoriteit. Een sprekende geest. Jouw woorden hebben kracht. Dood en leven is in de macht van de tong, zegt de Bijbel. Spreuken 18 vers 21. Dood en leven is in de macht van de tong. En wie hem lief hebben, zullen de vruchten van plukken. In andere woorden, wie dit principe snappen, zullen de vruchten van hebben, zullen het resultaten van hebben. Dood en leven is in de macht van de tong. Zeg eens hardop, dood en leven zijn in de macht van mijn tong. Dus je kan het niet zijn dat het aan zijn roepen. Amen. Sommige christenen vinden het natuurlijk, vinden ze logisch. We hadden vroeger een buurvrouw en die was altijd de poes kwijt. Weet je, die lopen die katten altijd weg. En dan kwam ze naar buiten met de bakje voer en riep ze, poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. En die poes was nog niet te zien, maar ze sprak die poes zo tot aan zijn. 2 minuten later stond die poes daar. Ze liep niet naar buiten. Er is geen poes, er is geen poes, er is geen poes. Nee, ze begon te spreken. Ze wist, die poes, die hoort mij. En die komt. Nou, jouw woorden hebben autoriteit. In de geestelijke wereld, over omstandigheden. Amen. Jij kan dingen tot aanzijn spreken. Je kan het beter als je buurvrouw met de poes. Dus geloof spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Gods soort geloof. Zeg eens, ik heb Gods soort geloof. Ik geloof en ik spreek en het gebeurt. Amen. Dat is Gods soort geloof. Halleluja. Nummer vier. Jezus zei, heb geloof, gebod. Heb het geloof in, ik zal het hierbij zetten in het blauw, heb het geloof van God. Heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof. Jezus antwoordde. Petrus zegt, Heer, hoe kan het dat die vijgenboom vervloekt is? Heb geloof. Heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof. Want, voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Jezus gaat verder met zijn onderwijs. Nou, het volgende. Jezus zegt, want, voorwaar. Want, voorwaar. Jezus begint ze nu uit te leggen waarom ze Gods soort geloof moeten hebben. En Jezus gaat uitleggen dat zij bergen kunnen verplaatsen. Nou, Jezus zegt voorwaar. Dat woord voorwaar betekent ik verzeker je. Ik denk dat andere vertalingen, volgens mij het boek, zegt bijvoorbeeld ik verzeker je. Want Jezus, wie wilde verzekerd zijn door Jezus? Amen. Dat is een betrouwbare verzekeringsmaatschappij. Jezus zegt, want ik verzeker je. Want voorwaar, zo is het. Ik garandeer je, zegt Jezus. Want voorwaar. Je zou kunnen zeggen, jongens, let op. Let op. Jezus begint hier iets belangrijks uit te leggen. Want let op. Dit onderwijs is ontzettend belangrijk. Dit onderwijs is ontzettend belangrijk. Jezus gaat mensen leren hoe ze bergen kunnen verplaatsen. Hij zegt, jongens, let op. Ik verzeker je. Dit is de manier waarop je bergen verplaatst. Nou, nog steeds ontmoet je heel veel christenen die nooit onderwijs hebben gehad over bergen verplaatsen. Die nooit onderwijs hebben gehad over God geloven. Dingen tot aan zijn spreken. Handelen in geloof. Terwijl Jezus zegt, dit is de manier om bergen te verplaatsen. Vinden we het gek dat bij sommige mensen nog zoveel bergen in hun leven zijn? Omdat ze nooit hebben geleerd om bergen te verplaatsen op de manier zoals Jezus aangeeft. Jezus zegt, ik verzeker je. Ik verzeker je. En dan begint Jezus uit te leggen, wie tegen deze berg zal zeggen. Je moet gaan zeggen tegen jouw berg. Word opgeven in de... Jezus begint uit te leggen hoe het werkt. Nou, ik ontmoet heel veel christenen die op onbijbelse manieren bergen proberen te verplaatsen. Op onbijbelse manieren. Over geloof is het helaas zo dat... Weet je, heel veel mensen hebben de klok horen luiden, maar ze weten niet waar de klepel hangt. Ze hebben er ooit een keer iets over gehoord en ze proberen het en het werkt niet. Weet je, ik kreeg ooit een keer een reactie op een YouTube-video. Ja, jij spreekt over genezing, maar dit werkt niet. Ik heb corona, ik heb heel de dag 10 keer Jezus overwinnaar gezongen en ik ben nog steeds ziek. Nou, Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u, wie iedere dag 10 keer Jezus overwinnaar zingt. Zie je, mensen proberen bergen te verplaatsen op onbijbelse manieren. Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u, als u 400 mensen kan vinden die met u mee zullen bidden. Er zijn heel veel mensen die daar waarde aan hechten. Hoe vaak ik dat niet hoor, we hebben wel met 400 mensen gebeden. Alsof God een telletje in de hemel bijhoudt. 399, 400, nu ga ik iets doen. Heel veel mensen proberen op onbijbelse manieren bergen te verplaatsen. En soms ook in een hele heftige situatie. Een tijd terug nog was er iemand die volgens mij op sterven lag. En die hele kerk ging hele nachten bidden en dansen en vlaggen. Maar Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u. Wie heel de nacht zal bidden en dansen en zal vlaggen.
4: Dan ben je net de baalpriester, zegt de
1: Wiggelsen. Ja. Maar mensen reageren erop. Als dat dan werkt, waarom dan daar? Hebben ze heel de nacht gebeden, heel de nacht gevlacht, heel de nacht profetisch gedanst. Ze proberen op een onbijbelse manier een berg te verplaatsen. Vervolgens lukt het niet. En wie geeft ze ook nog eens een keer de schuld? God. Dat is mooi. God zegt, je moet het zo doen. Zij doen het zo. En dan worden ze boos dat het niet werkt. En in de charismatische kring zijn ze er heel goed in. Ik kwam ooit een keer in een gemeente. Er stond iemand met een zwaard in de lucht. Heel de dienst lang. Want die was geestelijke strijd aan het voeren. Een maand later was die gemeente opgedoekt. Ik dacht, heeft niet geholpen. Is iets misgegaan? We willen dicht bij het woord blijven, amen. Onlangs was er nog een prediker in Nederland. Die had kritiek op onze bediening. En inmiddels zijn we het wel gewend. En toen dacht ik, ik ga opzoeken wat die man zelf onderwijst. Daar was ik benieuwd naar. Dat is soms interessant. Kijk, we hadden ook iemand die heeft heel veel video's tegen ons gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat gelooft hij zelf? Dus dan pakt hij, er zijn heel veel preken over mij. Ik ben de titel van hun preek. En dan ging het over dat ik zeg dat de duivel mensen ziek maakt. Want die vrouw had een geest die haar ziek maakte. En dan zegt die man letterlijk. Ja, dat zei Jezus wel. Maar toen dachten mensen in die tijd dachten gewoon zo dat dat geesten waren. Maar nu weten wij beter. Hij zegt gewoon dat hij het beter weet dan Jezus. Nou, ook met deze man. Ik ben benieuwd wat hij zelf preekt. En ik vond de preek over geloof. En hij ging naar Marcus 11. En hij leest het vers. En aan het eind zegt hij, kijkt hij de zaal in. En zegt hij, Jezus leert ons hier om samen met hem bergen te beklimmen. Ik dacht, even goed kijken hoor. Nee. Maar heel die gemeente. Ja, ja. Nee, nee. Er zijn heel veel mensen proberen op onbijbelse manieren bergen te verplaatsen. Nou, ik ben niet per se tegen profetisch vlaggen of dansen, zolang ik het zelf maar niet hoef te doen. Maar het is niet de manier om bergen te verplaatsen. Amen. Nou, want voorwaar. Ik. Wie is dat? Jezus. Ik zeg u. Ik verzeker je. Ik zeg u. Kom op, wie leert ons hier om op deze manier ons geloof te gebruiken? Jezus. Als mensen artikelen over ons schrijven. Tom de Wal zegt dat je met de woorden uit je mond bergen kan verplaatsen. Ik was het niet. Er staat niet want voor waar. Tom de Wal zegt u. Staat er niet. Maakt niet uit welke vertaling je opzoekt, vind je niet. Tom de Wal zegt dat onze woorden kracht hebben. Weet je, mensen denken dat ik het boek geschreven heb. Is niet zo. Ik zeg, het is de HSV, niet de TDW. Nou, ik las gisteren nog iets over iemand. En soms vind ik het gewoon interessant zien hoe mensen denken. En die zei ook van, die prediker zegt dat wij dezelfde werken horen te doen als Jezus. Nee, Jezus zelf zegt in Johannes 14 vers 12. Jezus zelf. Mensen proberen het altijd af te schuiven. Ik had ooit een keer iemand in een video. Oh man. Tom de Wal zegt dat als je je tiende niet geeft, dat je onder een vloek bent. Ik naar mijn Bijbel. Ik denk, Malachi 3 vers 9. U bent door de vloek betroffen, omdat u geen tiende brengt. Ik dacht, was ik niet, was Malachi. Als je later in de hemel komt, niet boos worden op mij. Ga naar Malachi toe. Klop aan zijn huis aan. Tom de Wal zegt dat als je handen legt op zieken, dat ze zullen genezen. Nee, is Jezus in Marcus 16. Tom de Wal zegt dat God al je gebeden wil verhoren. Nee, staat 19 keer in de Bijbel. Halleluja. Dat God al je gebeden wil verhoren. Maar mensen hebben een probleem met God, maar ze kunnen God niet bereiken. Gaan ze tegen mij aan staan zeuren? Nou, mijn punt is, dit onderwijs over God geloven. Dit is ook niet uitgevonden in Amerika. Nee. Sommige mensen denken dat het uitgevonden is in Amerika, in Texas. De geloofsleer is ontstaan in de 20e eeuw in Texas. Nee, Jezus leefde niet in de 20e eeuw in Texas. Dit was in Israël. 2000 jaar geleden. Dat Jezus ons dit leerde. Amen. Oh, man, man, man. Jezus antwoorden. Jezus antwoorden. Ik wil het gewoon doen zoals Jezus het zegt. Amen. Ik wil zo dicht mogelijk bij het woord blijven. Zo dicht mogelijk. En als je niet oppast, gaan mensen het woord verdraaien. En er vanaf. En je ziet het op allerlei gebieden. En nu is een hele discussie weer over homoseksualiteit. En dan zeggen mensen, hebben we gewoon een hele eigen theologie en theorieën? Zeggen ze, ja, God kan liefde niet verbieden. Als twee mensen van elkaar houden, is het altijd goed. Ik heb nog nooit je Bijbel gelezen. In Leviticus, hele rijen die verboden worden. Wat, is incest goed? Is overspel goed? Zijn er ook dan twee mensen die van elkaar houden? Houd toch op, man, met je eigen gedachtengangen. Wat zegt het woord? Amen. Mensen draaien dingen om. Zoals, ja, maar God is liefde. Ja, maar dat is iets anders als liefde is God. Ze draaien het om. God is liefde, dus God bepaalt wat liefde is en hoe het eruit ziet. Dat is iets anders als liefde is God. Dan zeg je, alles wat liefde is God. Nee, dat staat er niet. God is liefde, dus God vanuit zichzelf bepaalt wat liefde is. Dat is hoe het zit. Je wil zo dicht mogelijk bij het woord blijven. Amen. Dus Jezus zegt. Jezus zegt. Jezus antwoordde. Zei, heb geloof. Heb het geloof van God. Want voorwaar, ik verzeker je. Jezus, de Zoon van God. Ik zeg tegen u. Wie dan ook. Amen. In het Engels staat er whosoever. Whosoever. Whosoever. Dus, wat leert Jezus ons hier nog meer? Dit werkt voor iedereen. Dit werkt voor iedere christen. Voor iedere discipel. Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u, iedere apostel die tegen deze berg zal zeggen. Jezus zegt ook niet, want voorwaar ik zeg u, iedereen die tegelijkertijd met mij leeft. Hele theologieën. Wonderen waren alleen voor de tijd van Jezus. Nee, Jezus zegt, whosoever, wie dan ook. Wie dan ook. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. Dus je hoeft hier geen apostel voor te zijn. Je hoeft er geen oudste voor te zijn. Je hoeft er geen diaken voor te zijn. Je hoeft er geen profeet voor te zijn. Je bent gewoon een discipel van Jezus. Je bent gewoon een volgeling van Jezus. En dit werkt voor iedereen. Jezus zegt niet, dat klopt Peter, omdat ik de Zoon van God ben. Er spreken ook heel veel mensen. Hoeveel weten dat Jezus wonderen kan doen, want hij was de Zoon van God. Zit hele kijken, ja, ja. Nee, nee. Hij was de Zoon van God, maar hij deed wonderen door geloof en de kracht van de Heilige Geest. Dus Jezus leert ons hier dat iedereen dit kan doen. Iedereen, wie dan ook, tegen deze berg zal zeggen. Whosoever, wie dan ook. Het is grappig hoe selectief mensen zijn. Als Johannes 3, vers 16... daar staat dezelfde, whosoever. Ja. Al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat een ieder, het whosoever, believes in him. Wie dan ook in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven. Dat is voor iedereen, dat is voor iedereen. Marcus 11, wie dan ook, whosoever. Nee, dat is voor vroeger, dat is voor iemand anders, dat is voor Afrika. Dat is wat de duivel altijd doet. Het is altijd of voor vroeger, of voor de toekomst, later in de hemel.

0: met me. Wie dan ook, dat gaat over mij, zegt dat lied. Halleluja. En zo moet je het je Bijbel lezen. Zeg, dit gaat over mij. Amen. Zeg eens, dit gaat over mij. Halleluja. Nou, Marcus 11, zeg eens, Marcus 11. Gaat over mij. Die wie, dat ben jij. Dan moet je bijzetten in je Bijbel. Moet je zeggen, ik. Zet je erbij? Ik. Nou, wie moet hier iets doen om bergen te verplaatsen? Jij. Ik. Amen. Nou, dat is zo belangrijk. Jij bent degene die door geloof in God, Gods soort geloof, bergen verplaatst. Er zijn nummers. Savior, you can move the mountains. Nee! De Savior zingt naar beneden. You can move the mountains. Jezus zegt, jij, wie dan ook. Jij. Jezus zegt niet, voorwaar ik zeg u, als ik tegen deze berg zal zeggen. Kom op, wie moet er iets gaan zeggen?
1: Wij.
0: Jij, wij, ik. Amen.
1: Hij.
0: Hij. Zij! Snap je? Jij kan de berg verzetten. Ik heb zoveel christenen. Heer, verplaats de berg. Maar de Heer zegt nee, jij verplaatst die berg. Door het geloof in God. Amen. Weet je, God zit niet in dit vers. Jezus zit niet in dit vers. De Heilige Geest zit niet in dit vers. Wie zit in dit vers? Heel goed. Weet je, je moet niet alleen geloven wat de Bijbel zegt over wie God is. Je moet geloven wat de Bijbel zegt over wie jij bent. En wat jij kan door hem. Amen. Christenen vinden alles prachtig als het over God gaat. Hij is almachtig. Hij is soeverein. Hij is over... Vinden ze allemaal prachtig. Stemmen ze allemaal mee in. Hij is de groot ik ben. Amen. En dan gaat het over hun. Jij bent de gerechtigheid van God in Christus. Door zijn striemen ben jij genezen. Jij vermacht alle dingen door Christus die je kracht geeft. God zal jou voorzien in alles wat je nodig hebt. Nee, nee. Ja, ja.
1: Amen.
0: Amen. Geloof wat God zegt over jou. Net als Jezus. In Lucas hoofdstuk 4 stond hij op. En dan begon hij voor te lezen uit Jesaja. En dan begon hij te lezen. Weet je, de Heer heeft mij gezalfd. En jij zegt, dit gaat over mij. Je moet jezelf vinden in het woord. Amen. En toe-eigenen wat God je belooft. Jij moet gaan spreken. In het begin is dat raar. Wie vond dit in het begin raar om de dingen die niet zijn tot aan zijn te gaan spreken? Net als met tongentaal. Weet je nog de eerste keer dat je in tongentaal bad? Wie vond zichzelf toen heel raar? Wie zegt, ik heb het eerst in mijn eentje gedaan. Jezus zei, wie dan ook. Nou, wat moet je gaan doen? Wie? Wie? Wat moet die wie? Wat moet die ik? Wat moet die jij? Tegen deze berg zal zeggen. Jezus zegt, je moet spreken tegen je berg. Jij moet je berg vertellen wat er met dat ding gaat gebeuren. Dat moet jij doen. Met gezag commanderen. Dat is wat Jezus hier leert. Met gezag commanderen. Nou, Jezus zei niet, spreek over je berg. Wie over zijn berg zal zeggen. Heel veel christenen praten al over hun berg. Over een berg. Wat je berg ook is. Of het ziekte, financiën, wat voor problemen. Heel veel christenen hebben al over hun berg. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord wat hier? Heb je al gehoord wat er gebeurd is? En ze bellen de voorganger. En ze zitten in pastoraat. En ze met hun buurvrouw. Ze hebben het iedereen over een berg, over een berg, over een berg, over een berg. En uiteindelijk vragen ze gebed voor een berg. Bid voor mijn berg. Voor sommige mensen moet je helemaal niet bidden. Voor sommige mensen moet je helemaal niet bidden. Dat is het probleem met pastoraat. Pastoraat is überhaupt niet bijbels. Laat me in de Bijbel pastoraat zien. Weet je wat bijbels is? Discipelschap. Discipelschap. Jij moet iets gaan doen. Als iemand bij je komt, zeg je nee. Jij staat in het vestige. Kijk, daar ben jij, zeg je dan. Nu ga jij spreken tegen jouw berg. En ik ga je helpen, dat is discipelschap. Ik ga je leren hoe dit moet. Maar jij moet het doen, want anders blijven mensen afhankelijk van jou. En dan denken ze dat je de paus bent, maar dat ben je niet. Koppel mensen nooit aan jezelf. Koppel ze aan God. Koppel ze aan zijn woord. Koppel ze aan de Heilige Geest. Amen. Maar niet aan jou. Er is één middel uit tussen God en mensen. Jezus Christus. Amen. Leer mensen zelf naar God te gaan. Weet je, als mensen vragen, wil je voor me bidden? Zeg, nee, we gaan samen bidden. En jij gaat bidden. Want dan kan je horen wat ze zeggen, hoe ze het zeggen en als ze het verkeerd zeggen. Sommigen zeggen, maar je kan niet verkeerd bidden. Je kan wel verkeerd bidden. Jacobus zegt, u krijgt niet, want u bidt verkeerd. Staat erin.
1: Amen.
0: Amen. Zie je hoeveel christenen eigen dingen geloven? Ik had dat boek Bidden is ontvangen. En dan 7 redenen waardoor gebeden niet voort. Allemaal mensen, je kan niet verkeerd bidden. Je kan wel verkeerd bidden, staat er letterlijk in. De discipelen vroegen niet voor Jan met de korte achternaam, Heer, leer ons bidden. Je kan blijkbaar leren bidden. Amen. Maar jij moet spreken. Niet over je berg, tegen je berg. Tegen je berg. Dus misschien is iemand zijn berg werkeloosheid. Je hebt geen baan. Nou, wat doen heel veel mensen? Praten over een berg. Ik heb geen baan. De economie is lastig. Mensen van mijn leeftijd nemen ze niet aan. Mensen met mijn papieren nemen ze niet aan. Dit wordt nooit iets. Je zal zien dat. En ze praten over een berg en over een berg. En vervolgens gaan ze nog naar voren in de kerk ook voor gebed. Wil je voor me bidden? En dan wordt voor ze gebeden en er gebeurt niks. Dat is niet zo gek, want het zal hem gebeuren wat hij zegt. Niet wat de oudste voor je bidt, wat jij zegt. Sommige mensen kan je hand opleggen tot je vingerafdruk in hun voorhoofd staan. Er gaat niks veranderen. De autoriteit zit gekoppeld aan de woorden in je mond. Dood en leven is de macht van je tong. Amen. Dat is wat jij zegt.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
7: Top 33!
1: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor je geest. En we zijn aan het praten over capaciteit. En we zijn beland bij capaciteit voor Gods werk. Nou, gisteren heb ik al gezegd, de Heer heeft ons nodig voor zijn werk. We zijn allemaal belangrijk voor zijn werk. Want we zijn allemaal verschillende delen van zijn lichaam. En iedereen is belangrijk. Nooit zeggen van, ik ben niet belangrijk. Nooit denken dat je niet belangrijk bent. Jij bent belangrijk in het werk van de Heer. Het werk van God is waar het leven om draait, zei ik gisteren. Jouw leven moet draaien rondom de Heer en zijn werk. Dat is waar je leven om moet draaien. Colossenzen 3 zei, zoek de dingen die boven zijn en niet de dingen die beneden zijn, als je met Christus gestorven bent. Nou, laten we even iets lezen in het boek van Lucas 14, vers 28 tot 32 over het werk van God. Lucas 14, vers 28 zegt, want wie van u die een toren wil bouwen, ga niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien als hij de fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij macht is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Gods werk vergt capaciteit. Nou, laten we kijken over een aantal feiten over Gods werk. Nummer 1. Het werk van de Heer is overvloedig en arbeiders met capaciteit zijn nodig. Er is genoeg om te doen voor het Koninkrijk van God. Waarom? Kijk naar bedrijven zoals Nestlé, Unilever, Albert Heijn. Nou, meeste, hun markt is de lokale plek waar ze zijn. Oké? Bijvoorbeeld McDonald's. McDonald's hier in Den Haag, we wonen in Den Haag hier. McDonald's hier in Den Haag, je hebt meerdere McDonald's. McDonald's bij de Spui, dat wil gewoon zeggen Spui. McDonald's bij de Spui zijn, of het markt voor McDonald's bij de Spui, zijn de mensen die in het centrum komen. Niet de mensen die in Los Duinen wonen, een hele andere kant van de stad. Dus elke bedrijf heeft een bepaalde niche. Nou, het werk van God heeft eigenlijk een niche van de hele wereld. Zeggen niets van de hele wereld. Het werk van God heeft de markt van de hele wereld. Dus iedereen die leeft is nodig om tot de Heer te komen. Iedereen die leeft kan vergevenis ontvangen. Daarom reizen wij. Daarom gaan we naar andere plekken naartoe. Waarom? Omdat het evangelie is voor iedereen. Nou, Johannes 4. Johannes 4, vers 34 tot en met 35. Johannes 4 zegt het volgende. Het zegt, Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hen, van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Hij zegt dus in vers 34, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Mijn voedsel, Jezus zegt je eigenlijk, mijn eten, mijn voedsel. Dus met andere woorden, ik ben pas voldaan als ik het werk van God heb gedaan. Nou, als je in de context leest, waar had hij het over? Hij sprak over zielen winnen. Heel simpel, want als je in de context leest, dat was het hoofdstuk waar hij de Samaritaanse vrouw had ontmoet. En dat vrouw werd de eerste evangelist. Want de Bijbel zegt, zij ging terug naar Samaria en ze vertelde iedereen en zegt, kom en zie. En de Bijbel zegt dat heel Samaria kwam Jezus opzoeken. En hij bleef daar ongeveer 3 dagen voordat hij verder trok. Nou, Jezus zei, mijn voedsel is dat ik de wil van hem doe die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Wat betekent dat? Jouw voedsel, jouw voldoening in het leven bestaat uit het werk van God doen. En dat je volbrengt dat wat je jou heeft gegeven om te doen. Anders ga je nooit rust ervaren. Ja, rust heb je natuurlijk al in Christus, oké? Je hebt al rust in Christus. Maar er is een bepaalde voldoening. Je moet het goed zeggen, want rust heb je al in Christus zonder niks te doen. Jezus heeft ons rust gegeven, oké? Maar er is een bepaalde voldoening die je niet zal ervaren totdat jij je gaat bezighouden met het werk van de Heer. En ik zei, om het duidelijk te maken, in de context hier, het werk van de Heer is eigenlijk mensen tot de Heer brengen. Mensen over de Heer vertellen. Want deze vrouw nogmaals, Samaritaanse vrouw, als je leest vanaf vers 1, zij was niet zozeer een prostitueel, maar zij had al 5 mannen gehad. Oké? En Jezus zei, ga je man halen? Ze zei, ik heb geen man. Jezus zei, je hebt gelijk, want je hebt al 5 mannen gehad en degene waarmee je nu bent, dat is niet jouw man. En noem maar op al deze dingen. En ze zei, hey, ik zie Jezus, je bent een profeet. En Jezus ging door, vertelde haar over haar leven. En toen zeiden dat zij die de Vader willen aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Nou, toen kwamen zijn discipelen terug, want ze gingen eten halen. En ze zeiden tegen hem, Heere, u moet eten. En toen zei hij, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En zijn werking volbrengt. Dus Jezus zegt je eigenlijk van, mijn werk, dus het mensen brengen tot de Vader, en wij doen mensen brengen tot Jezus, is mijn eten dagelijks. De fysieke eten is leuk, is goed, het is goed voor je lichaam, maar mijn voedsel is om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. En dan zegt hij in vers 35, zegt u niet nog 4 maanden, en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. Nou, ik zei nummer 1 feit over Gods werk is dat het werk van de Heer is overvloedig. En arbeiders met capaciteit zijn nodig. Het is overvloedig. Er is genoeg om te doen. Want 2000 jaar geleden, zegt Jezus, de oogst is rijp. Als de oogst al rijp is 2000 jaar geleden, hoe rijp is de oogst nu? Dan is het overrijpt. En voor ons is het alleen maar plukken. Niet eens plukken, het is alleen maar oprapen. Want als de oogst overrijp is, dat betekent het gaat zelf naar beneden vallen. En wij hoeven alleen maar gepositioneerd te zijn. En gewoon oprapen. Dat betekent dus, wanneer jij ergens bent, weet dat er is altijd 1 persoon die meer dan genoeg open is om jou te horen praten over het evangelie. Misschien een andere aantal niet, gaan niet naar luisteren. Maar er is altijd 1 of 2 of 3 mensen die graag jou willen horen. Die graag iets van jou willen horen. Je hebt het niet door, maar ze zijn er wel. Dus mijn voedsel is om te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. En om zijn wil te volbrengen. Zegt u niet nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u. Sla uw ogen op en kijk naar de velden. Want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zich samen verblijden, zowel wil zijt, wie zijt, als wie oogst. Dus God is op zoek naar mensen. Het zijn een aantal feiten. Er is meer dan genoeg werk. Soms denken mensen van, ja, is er genoeg werk om te doen voor de Heer? Noem maar op, er is meer dan genoeg werk. Eigenlijk nummer 1 werk is gebed. En dat werk, gebedswerk, is meer dan genoeg gebeden nodig. Dat ga je nooit, je gaat nooit God uitbidden. Ze moeten continu in gebed blijven. Dat is 1 van de dingen. Er is genoeg werk en God heeft bekwame arbeiders nodig met capaciteit. Die dit aankunnen, die de strijd aankunnen. Want of je het wilt of niet, het is een geestelijke strijd tussen licht en duisternis. En de Bijbel zegt dat licht schijnt in de duisternis. Johannes 1 vers 5. Licht schijnt in de duisternis en duisternis kon haar niet overweldigen. Het duisternis neemt alleen maar toe wanneer het licht gedimd is. De duisternis heeft alleen maar kracht wanneer het licht niet duidelijk zichtbaar is. Waar licht schijnt, duisternis moet altijd wijken. Dat staat vast, dat is gewoon een principe, dat is een wet. Bijvoorbeeld, oké, als je thuis aankomt, het is donker. Maar de moment dat je het licht aandoet, duisternis is gelijk weg. Maar de duisternis is er nog steeds ergens. Waarom? Omdat het moment dat het licht uitgaat, bam, duisternis is er weer. Dus duisternis gaat niet gelijk weg, hij is nog steeds daar. Maar omdat je licht aan hebt, heeft de duisternis geen macht. En de Bijbel zegt dat uw woord is een licht lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dus duisternis is er, maar wanneer het licht komt, dan is het licht. Dus met andere woorden, God heeft ons nodig. En een van de feiten over Gods werk is dat het is overvloedig en God is op zoek naar arbeiders met capaciteit. Nodig, nodig, nodig, nodig. Want anders lijkt het alsof het duisternis alles overneemt. Het lijkt alsof de kerk aan het verliezen is. Maar dat kan niet. De kerk kan niet verliezen. Want Jezus zei, ik zal mijn kerk bouwen. En Jezus heeft door de vijand overwonnen. Hij zei, ik zal mijn kerk bouwen. Matteüs 16, vers 18. Ik zal mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hoor je dat? De poorten van de hel zullen haar niet een beetje, maar niet overweldigen. En dat is de geloof en de zekerheid die wij kunnen en moeten hebben. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Zie je dat? Heel, heel, heel powerful, heel powerful. Dus het werk van God is overvloedig, nummer 1. En arbeiders met capaciteit zijn nodig. Nummer 2, feit over Gods werk. Werken voor de Heere zorgt ervoor dat je vrucht draagt voor de eeuwigheid. Werk voor de Heere zorgt dat je vrucht draagt voor de eeuwigheid. Nou, wat betekent het eigenlijk? Dat we eerst even lezen in Johannes 6, vers 27. Het zegt, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zou, want hem heeft God de Vader verzegeld. Nogmaals, ga het lezen misschien in een makkelijke vertaling. Hij zegt, werk niet voor gewone voedsel, het boek, dat vergaat. Maar werk voor de voedsel dat blijft en waardoor u eeuwige leven krijgt. Ik, de mensenzoon, zou u dat geven. Dat heeft God mij opgedragen. Basisbijbel zegt, maar jullie moeten je niet druk maken over gewoon eten. Gewoon eten is ook weer gauw verdwenen. Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De mensenzoon kan dat aan jullie geven. Want God de Vader heeft mij daarover de macht en de recht gegeven. Werk niet voor voedsel die vergaat, zegt de Bijbel. Wat betekent dat? Wat jij doet op jouw werk, de geld die je verdient, zijn allemaal tijdelijk, oké? Want je werkt ergens en je verdient zoveel geld per maand. Aan het eind van de maand is het bijna alweer op. Ik hoop het niet voor jou. En dan moet je weer hard werken om dat geld te verdienen. Nou, dat is voedsel die vergaat. Het maakt niet uit hoeveel geld je kan ontvangen in deze leven. In dit leven eigenlijk. Wat gebeurt er? De geld gaat, op een gegeven moment gaat hij weer weg. Misschien ga jij heen. Je kinderen nemen het over. En over kleine kinderen nemen het over. En zij weten niet hoe ze met geld om kunnen gaan. Alles wat voor je hart hebt gewerkt is in één keer verdwenen. Eén keer verdwenen. Dus Jezus zegt, je werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mens u geven zou, want hem heeft God de Vader verzegeld. Hem, Jezus Christus, heeft God de Vader verzegeld. Hoor je dat? God heeft Jezus Christus verzegeld. Dus werk niet voor voedsel die verloren gaat. Zet je hart in het werken van God. En het is de enige dat zorgt ervoor dat je vrucht draagt voor de eeuwigheid. Je natuurlijke werk gaat je geen vrucht geven voor de eeuwigheid. Het zijn allemaal tijdelijke dingen. Okay? Maar het werken voor de Heer, het zorgt ervoor dat je vrucht blijft dragen tot in de eeuwigheid. Dat jouw impact eigenlijk na dit leven blijft in de harten van mensen. Is heel simpel. Ik heb gezien dat iedereen die in de geschiedenis, ja, eigenlijk die wij nog steeds vandaag de dag herinneren, zijn mensen die iets hebben gedaan voor andere mensen. Of ze hebben gevochten voor een land, of voor de kerk, of iets. Maar het zijn mensen die iets hebben gedaan voor andere mensen. Nooit iemand die voor zichzelf heeft geleefd. Nou, morgen gaan we door met de andere feiten over Gods werk. En ik geloof dat je iets aan het leren bent. En dat je willing and ready. Dat je klaar en gewillig bent om de Heere te dienen. Nou, voor nu wil ik je zeggen, God zegen. En we spreken elkaar morgen weer. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
7: Vandaag krijgen we een bijzondere les van de wijze koning Salomo. Hij schrijft in Prediker 10 vers 10. Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Ken je het verhaal van die twee houthakkers die een wedstrijd hielden wie de meeste bomen kon omhakken? Direct na zonsopgang klonk het startschot en vlogen de spaanders hen letterlijk om de oren. De kleinste van de twee liep elk uur met zijn bijl een minuut of 10 verder het bos in en kwam dan weer terug. Zijn tegenstander, die een stuk groter was, keek hem dan glimlachend en zelfverzekerd aan. In de overtuiging dat hij aan de winnende hand was. Hij was immers sterker, kwam de hele dag niet van zijn plek af, onderbrak het houthakken niet en nam geen enkele pauze. Maar aan het eind van de dag was de grote man geschokt dat zijn tegenstander, die schijnbaar zoveel tijd verkwiste, veel meer bomen geveld had dan hij. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Vroeg hij. Je hebt zo vaak een pauze genomen. De kleine man antwoordde: elk uur heb ik mijn bijl geslepen. Ja, koning Salomo leert ons vandaag een belangrijke les. Het is belangrijk om aan het begin van elke nieuwe dag tijd te nemen om onze geestelijke bijl te laten slijpen. Anders worden we moe van onnodig hard werken. Iedere ochtend als je de Bijbel leest, waarbij ik je in deze daily devotionals wil helpen, scherp jij je geestelijke bijl. Je hart wordt gevoed met het woord van God, waardoor je scherp blijft om de juiste keuzes te kunnen maken. Laat de christenen in het stadje Berea jou tot voorbeeld zijn. Van hen staat geschreven dat zij dagelijks de schriften onderzochten. Handelingen 17 vers 11. Hou dus vol om elke dag met God te beginnen en je geestelijke bijl te laten slijpen, zodat je niet met wilskracht, maar met Godskracht de dag ingaat. Om tot zegen te zijn voor iedereen die God op jouw pad brengt.
6: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
8: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
9: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38, vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkte met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21... met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12, vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker, liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor. Door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Maumaus besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep mauwmaus zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: "Waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden?" De man antwoordde: "Dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang." Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we, dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
8: Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Kees Floorissen. Het onderwerp van deze dag is zuchtje. Huil je om al deze gruwelen?
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: We hebben gesproken vanuit Ezechiël 8, waarin God aan Ezechiël zicht geeft op wat er in de tempel gebeurde. Nu gaan we door naar hoofdstuk 9, vers 1 tot 11, en daar zien we het oordeel. Daarna riep hij, ten aanhoren van mij met luide stem, kom naar voren, u die de stad gaat straffen, ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, 6 man kwamen vanuit de richting van de bovenpoort die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. 1 man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen ze binnen en gingen naast het koperaltaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de gerub waarop hij rustte naar de drempel van het huis. En hij riep naar de man die in linnen gekleed was, die de schrijverskoker aan zijn middel had. En de Heer zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei hij, ten aanhoren van mij, trek achter hem aan door de stad en dood, ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Toen begonnen ze bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Hij zei tegen hen, verontreinigd het huis, vul de voorhoven met gesneuvelden, ga naar buiten. Toen gingen ze naar buiten en ze sloegen toe in de stad. En het gebeurde, terwijl zij toesloegen, dat ik alleen achterbleef. Toen wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en riep, ach heren, heren, gaat u heel het overblijfsel van Israël te gronde richten door uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten? Toen zei hij tegen mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en het huis van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed en de stad vol buiging van het recht, want zij zeggen, de Heer heeft het land verlaten en de Heer ziet het niet. Daarom zal ik ook niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was, aan wiens middel de schrijverskoker hing, kwam beslag uitbrengen en zei, ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Ik geloof dat dit heel relevant is voor de westerse wereld. En ik geloof dat de kerk, die zichtbare kerk, de belijdende christelijke kerk, evenzeer geïnfiltreerd is door geestelijke veiligheid en gruwelen als de tempel van Yahweh in de tijd van Ezechiël. Ik verwacht niet, de ik is Derek Prince, dat je me om deze vaststelling leuk zult vinden. Maar de voorhoede van deze beweging wordt geleid door mensen die de Bijbelse moraliteit en zedelijkheid buiten en binnen de kerk overboord hebben gegooid. En niet verontschuldigend, maar ermee opscheppend en pronkend op een agressieve manier en een aanmaterende toon. En dit zijn mensen die nu echt bijna een beslissende invloed hebben op de gevestigde kerken, op plaatsen zoals de hoofden van verschillende denominaties, bisschoppen en anderen, in de seminaries en theologische colleges, aan de belangrijkste universiteiten van deze landen. Het gebeurt openlijk en klaarblijkelijk zonder enige schaamte. Ik ga geen feiten en namen noemen. Maar dit gedachtegoed infiltreert de hoogste niveaus van het burgerlijke bestuur en van de kerkelijke autoriteit. Laat me even een kort voorbeeld geven. Een opmerkelijke bron komt uit een wetenschappelijke Britse publicatie. Dat wordt uitgegeven door de Universiteit van Sheffield. En die stond ooit bekend om zijn conservatieve evangelische neigingen. De toenmalige redacteur publiceerde een artikel waarin hij de tekst van de Bijbel als hopeloos patriarchaal, vrouwonvriendelijk en hiërarchisch benoemd. Hij vond dat alle pogingen om deze teksten te redden door tussen de regels een soort zuiver egalitarisme te herstellen, vrij ongeloofwaardig, maar ongetwijfeld terecht. Hij laat de lezer achter met wat hij als de meest geschikte strategie beschouwt: verzet tegen de waarheid van de schrift. Zo'n weerstand zou volgens hem de vorm aannemen van een tegenlezing, waarbij de tekst uitdagend tegen de stroom in wordt gelezen. Volgens zijn interpretatie zou de slang uit Genesis 1 als bevrijder gezien kunnen worden. Eva als heldin in haar voortdurende zoektocht naar wijsheid, en de Heer God als een jaloerse tiran die zich alleen maar bezighoudt met het behoud van zijn eigen voorrechten. Eigenlijk, om het zo te zeggen, God wordt gecast in de rol van Satan en Satan in de rol van God. Dus als ik terugdenk aan Ezechiël en de 70 oudsten die de demonische uitingen op de muren aanbidden, een heel levendig beeld geeft van wat er nu gebeurt. Er is maar één soort persoon die gespaard zal blijven van Gods oordeel volgens dit. Degene die zuchten en huilen om de gruwelen die worden aangericht. Laat mij je dus een eerlijke en persoonlijke vraag stellen. Kom jij in de aanmerking? Zucht je en huil je om al deze gruwelen?
0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Laten we bidden. Trouwe, rechtvaardige, eeuwige God. Wij beseffen dat we als natie zondigen ten opzichte van u. Wij beseffen dat wij als kerk uw lichaam zondigen tegenover u. Wij vragen vergeving en willen ons meer en meer bewust zijn van onze opdracht in deze wereld. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. In de hemel en ook op deze aarde. Wij buigen voor u en belijden. Jezus is Heer. Tot eer en glorie van de Vader. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt. En en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say this.

0: totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid, spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via

0: leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Mazeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
10: Take away the storm.

0: bijnaam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn, de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Counting down.
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Guard Radio. Baken van licht.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio.

0: 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar.

0: naar waarheid bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.
5: Oh,
6: DJ
5: calling all believers.
6: MC Nice.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
11: Take away the storm. What are they doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 13 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
9: De gospelzender van Nederland. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie

0: en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws. Wil je

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Why didn't you come?
6: Take away the storm. What are you doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
9: De gospelzender van Nederland. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
8: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Koning David heeft jarenlang de kudde gehoed die zijn vader aan hem had toevertrouwd. In die tijd heeft hij waarschijnlijk Psalm 23 geschreven. In vers 3 zingt hij: de goede herder leidt mij in de rechte sporen. Sommige Hebreeuwse geleerden vertalen de woorden in de rechte sporen als cirkels van gerechtigheid. Deze cirkels verwijzen naar de paadjes die om de bergen en heuvels heen naar boven lopen. Zo leidt de goede herder zijn schapen naar boven. De goede herder jaagt jou niet tegen steile hellingen op in één rechte lijn omhoog. Nee, hij brengt je geleidelijk en al cirkelend de berg op. En al grazend bereik je de top. In een tempo dat bij jou past. Een goede herder houdt namelijk rekening met de beperkingen van zijn schapen. Hij leidt zijn kudde naar het tempo van het vee, zegt Genesis 33, vers 14. De goede herder past zich aan jouw tempo. Hij neemt jouw mogelijkheden en jouw omstandigheden in aanmerking. Hij past het tempo aan door je nooit meer te vragen dan jij kunt geven. Het enige dat hij van je vraagt is dat je hem met heel je hart zult dienen. Is het niet heerlijk om door een herder met zoveel begrip geleid te worden? De vertaling cirkels van gerechtigheid komt overeen met het Hebreeuwse denken in cyclussen. Jouw leven loopt niet langs een strakke lijn, lineair. Jouw leven maakt een golvende beweging. Het is cyclisch. Het leven kent zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. Momenten van licht en van duisternis. De boodschap van het Hebreeuwse denken in cirkels luidt: jij mag dan een dieptepunt ervaren, maar het leven gaat door. Er komt weer licht. De glorie van de nieuwe dag zal die van de eerdere dag overtreffen. Houd je daar aan vast.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekendshow. The Weekendshow.
5: Guard Radio. Baken van licht.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm.
5: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vast.